0: Niet de bedoeling en zaken hadden anders aangepakt moeten worden, staat in de verklaring. Het FIFA-bestuur blijft wel achter Infantino staan, die kan gewoon blijven zitten. Bij een explosie en een brand in een gebouw in de Bronx in New York zijn een dode en 14 gewonden gevallen. 6 van de gewonden zijn brandweermensen. De brand woedde op 3 verdiepingen en er waren meer dan 300 brandweermensen nodig om het vuur te bestrijden. De oorzaak van de explosie is toch niet bekend. En bij de wieleretappe in de Tour de France Femme naar de Mont Ventoux vrijdag is geen publiek welkom op delen van de berg. Het risico op bosbranden is te groot. Het regiobestuur had gevraagd om ook het parcours te veranderen en de berg van de andere kant te beklimmen, maar dat gebeurt niet. Het is een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. De dag begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Radio Noordzee. 200%

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Apeldoorn is afgelopen avond een onaangekondigd protest van boeren geweest. Meer dan 100 trekkers reden toeterend door de straten. Even daarvoor reden de trekkers in een kolonne over de A50 en de A1... waarbij ze begeleiding kregen van de politie. De gemeente wist van niks. Nederland wordt op social media regelmatig aangeprezen als paradijs voor asielzoekers, meldt de Telegraaf. Zo zijn er influencers uit Jemen, Soedan of Palestijnse gebieden die laten zien hoe goed het leven hier is. Ook gaat er veel desinformatie rond, bijvoorbeeld dat de kans heel groot is dat je asielaanvraag wordt goedgekeurd. Kaskwekers in het Westland willen rioolwater gebruiken om hun planten te besproeien, nu ze vanwege de droogte geen slootwater meer op mogen pompen, meldt Nieuwsuur. Een belangengroep zegt dat er een grote strop dreigt voor de glastuinbouw. Het waterschap zegt dat rioolwater niet schoon genoeg is, ook niet als het gezuiverd is. En bij een brand in het Brabantse Almkerk zijn 8 campers verloren gegaan, meldt de regionale omroep. Het vuur woedde in een camperstalling. De rookwolk was in de verre omtrek te zien. De brand is inmiddels onder controle, de oorzaak is niet bekend. Het is een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. De dag begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Voetbalbobo Gianni Infantino blijft aan als baas van de FIFA. Er was de hele dag crisisoverleg over zijn plannen om aandelen voor het WK voetbal te verkopen. Daar bood de FIFA in een verklaring hun excuses voor aan. In de verklaring staat ook dat het volledige bestuur van de FIFA achter Infantino blijft staan. Een Mexicaanse influencer is tijdens een livestream op social media doodgeschoten. Hij stond met twee anderen bij een fastfoodrestaurant toen twee mannen op een motor het vuur op hem openden. De president van Mexico zegt dat er onderzoek wordt gedaan naar de schietpartij. Mogelijk is er een link tussen zijn video's en een criminele organisatie. Een AI-model van Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, heeft bij een test een ander bedrijf gehackt. Het model maakte onbedoeld verbinding met het internet. Het is niet voor het eerst dat AI-modellen bedrijven hacken. Het gebeurde de afgelopen tijd ook al met modellen van OpenAI en Anthropic. En tennisser Botik van de Zandschulp heeft op het Masters-toernooi van Montreal voor een stunt gezorgd. Hij versloeg de Rus Daniel Medvedev, de nummer 6 van de wereld. Er waren maar 2 sets voor nodig. Eerder op de avond versloeg Tellen Griekspoor ook al de als eerste geplaatste Alexander Zverev in 3 sets. De dag begint vrij zonnig, maar later neemt vanuit het noorden de bewolking toe. 'S Avonds kunnen er een paar buien vallen. Het wordt van west naar oost 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West is gisternacht voor de tweede keer in een week een explosief afgegaan. Burgemeester Halsema heeft daar daarom met spoedcamera's neer laten zetten, meldt AT5. Na de tweede knal zijn er 2 minderjarige verdachten opgepakt. Het kinderdagverblijf blijft wel gewoon open. Op 1 op de 6 officiële zwemlocaties wordt gewaarschuwd voor de waterkwaliteit. Er geldt er een negatief zwemadvies of een waarschuwing voor bijvoorbeeld vervuild water of blauwalg. Door het warme weer gaat de waterkwaliteit snel achteruit. Bacteriën kunnen zich dan makkelijk vermenigvuldigen. TikTok heeft het account van de Amerikaanse roddelblogger Perez Hilton offline gehaald. Hij plaatste een livestream hoe hij zichzelf aan het verwonden was en onder het bloed zat. Zijn familie bevestigt dat hij in het ziekenhuis ligt. Door een menselijke fout werd de livestream pas na een kwartier uit de lucht gehaald. En er rijden weer treinen tussen Boksmeer en Venray. Het treinverkeer lag daar 3 dagen stil vanwege de grote bosbrand bij Oostrum. Reizigers tussen Boksmeer en Nijmegen moeten nog wel reizen met de vervangende bus. Daar zijn al de hele week werkzaamheden aan het spoor. De dag begint vrij zonnig, maar later neemt vanuit het noorden de bewolking toe. 'S Avonds kunnen er een paar buien vallen. Het wordt van west naar oost 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De volledige top van Wereldvoetbalbond FIFA staat achter voorzitter Gianni Infantino. Hij treedt daarom niet af. Er was gisteren de hele dag crisisoverleg in Marokko over de ontstane ophef rond Infantino. Hij kondigde plannen aan om het WK voetbal commerciëler te maken, maar trok die later weer in. In Apeldoorn is gisteravond een onaangekondigd protest van boeren geweest. Meer dan 100 trekkers reden toeterend door de straten. Even daarvoor reden de trekkers in een kolonne over de A50 en de A1... waarbij ze begeleiding kregen van de politie. De gemeente wist van niks. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken, meldt Omroep Brabant. Hij sprong met een paar anderen in het water nadat zijn boot was stilgevallen, maar kwam niet meer boven. Na een urenlange zoektocht werd zijn lichaam gevonden. De andere opvarenden zijn ongedeerd. En de Nederlandse tennissers hebben voor een stunt gezorgd op het ATP-toernooi van Montreal. Talon Griekspoor won in 3 sets van de als eerste geplaatste Alexander Zverev. En Botik van der Zandschulp had maar 2 sets nodig om de Rus Daniel Medvedev naar huis te sturen. De dag begint vrij zonnig, later vanuit het noorden meer bewolking. Vanavond kunnen er ook een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 100% puur Holland. Radio
2: Noordzee. Ik moet even parken, biertje, vrienden.
3: Ik ken mijn...

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Noordzee.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
5: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we al van weer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
13: Ja! Zeker! Leen gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
12: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
14: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
16: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
17: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
18: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
17: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
19: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: Los van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door Madurodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
11: Ping, ping, ping, ping, ping.
10: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Welkom bij de webshop.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow,
2: kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
6: Ja hoor.
5: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
6: Tuurlijk.
5: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
6: Ja.
7: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.

0: van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De grenscontroles waar de Duitsers 2 jaar geleden mee kwamen zijn volgens de Telegraaf een botsmagneet. De controles leiden tot files en automobilisten die ze te laat in de gaten hebben knallen er bovenop. Met name op de A1 en de A12 loopt het de spuigaten uit. Daar is het aantal ongelukken verviervoudigd. Nu de natuurbrand bij Venray onder controle is, rijden er weer treinen tussen Boksmeer en Venray. Dat lag een paar dagen plat en daarom zetten Arriva bussen in. De noodverordening die Venray eergisteren instelde blijft in elk geval tot 10 uur van kracht. De maatregel moet ervoor zorgen dat hulpdiensten makkelijk bij de brand kunnen. De FIFA blijft achter voorzitter Infantino staan, bleek gisteravond bij een topoverleg in Marokko. De top van de FIFA kwam bij elkaar om te praten over de ophef rond Infantino na zijn omstreden WK-plannen. Er is besproken wat er fout ging en er zijn excuses gemaakt, maar veel landen vertrouwen Infantino niet meer. En tennisser Botik van de Zandschulp won vannacht verrassend van Daniel Medvedev op het Masters-toernooi van Montreal. Het was al na 2 sets voorbij, doordat Medvedev er een foutenfestival van maakte. 5 jaar geleden won hij het toernooi nog. Vannacht stuurde ook Talon Griekspoor een topper naar huis, de Duitser Alexander Zverev. Vandaag veel zon, later vandaag komt er meer bewolking en aan het eind van de middag kan het in het noorden gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met

0: jou.
1: Nou, duur nog eventjes, 29 augustus. Dan beginnen de beste zangers weer op tv. En Zoe Levi zit daarin. Je hoorde haar samen met Aaron Bloemaert. Tranen van goud. Een hele goede morgen. Het is donderdagochtend. Even over 7 geweest. Ja.

ook iets minder heftig nieuws, want vandaag is het dan weer 35 jaar geleden dat de eerste website online kwam. info.cern.ch. De website kun je nog steeds bezoeken en legt uit hoe het www werkt, het World Wide Web. Dat hebben we zojuist even bezocht en eerlijk is eerlijk.

0: Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

ogen en alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen.

De lang verwachte comeback van Marco Borsato krijgt steeds meer vorm. Zo staat hij begin 2027 bij de Vrienden van Amstel Live. En daarna komt er ook nog een concertreeks. Jordi Rood bij Radio Noordzee. En als je jezelf steeds vaker betrapt op het meezingen van de hits van Radio Noordzee, dan hebben we waarschijnlijk iets gaars voor je. Tickets voor de nacht van de Nederpop XXL. En je kunt ze winnen door Nederpop te appen naar de studio. Word je vandaag teruggebeld, dan krijg je maar liefst 2 tickets voor dit te gekke evenement. 12 december in AFAS Live. Nederpop appen dus naar de app van Radio Noordzee. Ons WhatsApp-nummer vind je op radionoordzee.nl. Goedemorgen, ik ben Wouter. Je luistert naar de Noordzee Ochtendshow met Frans en Frans zo direct. Hun grote hit over de Tour de France komt eraan. Maar je

0: willen zijn.
1: De 30 populairste Nederlandstalige hits van het moment hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30.
2: Ik zeg ciao, doei, adios.
1: Lucht van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondagochtend hoor je hem gewoon nog een keer van 10 tot 12.
2: Geef mij meer tijd met jou.
1: De Noordzee Top 30. Natuurlijk, bij Radio Noordzee.
3: Je m'appelt.

0: Twee weken terug won Mathieu van der Poel in Parijs op de Champs-Élysées de slotrit van de 113e Tour de France. En dit waren Frans Duits en Lange Frans met Tour de France.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Hey, met welke track kan ik deze donderdagochtend voor je opleuken? Welke muziek zorgt ervoor dat je er vandaag weer helemaal lekker doorheen komt? Nou, misschien wil je al iets horen om lekker in de weekendstemming te komen. Hè? Of heb je lekker vakantie, iets wat lekker bij je vakantie past? Laat het me weten. Wat mag ik voor je opzetten? Welke track maakt deze donderdag tot jouw donderdag? Ik ben namelijk op zoek naar een echte Nederpop Pepper. Laat het weten via radionoordzee.nl. Klik daar op het WhatsApp-icoontje dat je onder mijn hoofd ziet als je op de website terechtkomt. Als je dan een berichtje stuurt naar de studio, nou, dan komt dat hier bij mij terecht. En ga ik met liefde voor je op zoek. Hoor je zometeen een Noordzee-classic van The Scene. En ach, dat zul je weer altijd zien, hè, wordt er gebeld. Even kijken hoor. Hallo, met Wouter.
2: Hey Wouter, met Emma.
0: Emma, goedemorgen.
2: Heb je mijn nieuwe single al gedraaid?
0: Och nee, maar die komt eraan.

0: Frans de Boy en Erik Meijsie. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
4: Lekkere van Albert Heijn.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het naar Beter.

0: Ariel's Bijbel.
1: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
3: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
8: Ah, oh, nee.
7: Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De grenscontroles die Duitsland 2 jaar geleden heeft ingevoerd zorgen voor een enorme stijging van het aantal ongelukken, heeft de Telegraaf uitgezocht. De controles leiden tot files met kop-staartbotsingen tot gevolg. De natuurbrand bij Venray is onder controle, maar de noodverordening bij het gebied blijft nog zeker een paar uur van kracht. Dat betekent dat je er niet mag komen, zodat hulpdiensten overal bij kunnen. En FIFA-baas Infantino krijgt nog steeds het vertrouwen van de Wereldvoetbalbond en hoeft niet weg. Gisteravond was er in Marokko een spoedoverleg na de ophef rond zijn commerciële plannen voor het WK. Het weer van Weer Online? Vandaag veel zon, later vandaag komt er meer bewolking en aan het eind van de middag kan het in het noorden gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden.
3: 200% puur Hollands. Radio Noordzee. De Radio Noordzee ochtendshow met

0: spreek ik die van jou.
1: Radio Noordzee, Emma Heesters. Momenteel geniet ze van een welverdiende vakantie ergens in het Caribisch gebied. En ik zat net even op haar Instagram haar vakantiefoto's te bekijken.
2: Oh la la.
3: Ja. Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
1: Ja, welke track zet jou aan op deze donderdagochtend? Of welke track wil je horen omdat je er gewoon heel blij van wordt? Delano heeft me een appje gestuurd. Hij zegt, Wouter, ik word heel erg blij van al dat heerlijke zomerweer de laatste tijd. Ik zou daar heel graag Jannes bij willen horen. Nou, daar komt hij aan.
3: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

Nou, stiekem zijn we er toch achter gekomen. Man, ja. Onder dit liedje was ze al een beetje aan het flirten met Karel van Koolband, hè? Tenminste, dat heb ik begrepen. Viswijf Maan hoorde je op Radio Noordzee. Ja, ja, dat zei ze zelf, hoor. Want 2 weken terug heeft ze stage gelopen in een haringkraam. Ja, moest even kijken of dat een beetje bevalt. Goedemorgen, 200% Puur Hollands. Dit is Noordzee en Bram Bongers. Zeker.

0: Radio Noordzee.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmans of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
3: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
10: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
12: It's funny, because it's true.
11: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
0: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Op wegen naar de grens waar Duitsland controles heeft ingesteld is het aantal ongelukken explosief gestegen, schrijft de Telegraaf. Op de A1 en de A12 waren vorig jaar 4 keer meer ongevallen dan voor de grenscontroles. Die veroorzaken files waardoor auto's in de remmen moeten. En niet iedereen heeft dat op tijd in de gaten. De brandweer heeft de hele nacht controles uitgevoerd in het natuurgebied bij Venray, waar de afgelopen dagen brand was. Die brand is dan wel onder controle, maar de veiligheidsregio waarschuwt voor stankoverlast. Het gebied blijft de komende uren nog wel afgesloten, zodat hulpdiensten de ruimte hebben hun werk te doen. In het centrum van Vlaardingen is vannacht voor de zoveelste keer een explosie geweest bij een kapperszaak, meldt Rijnmond. Meerdere ruiten zijn kapot en binnen is het een grote ravage. Na de laatste keer moest de kapper ook 2 weken dicht van de burgemeester. En in Marokko is topoverleg geweest over de omstreden WK-plannen van FIFA-baas Infantino. Er is uitgebreid besproken wat er fout ging, er zijn excuses aangeboden en er is beloofd dat het niet nog een keer gebeurt. Toch willen veel landen dat Infantino opstapt, maar hij mag blijven. Bij de FIFA zelf staat iedereen nog steeds achter hem. Vandaag veel zon, later vandaag komt er meer bewolking en aan het eind van de middag kan het in het noorden gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Eén vertraging op de N325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Huissen en Presikhaaf staat 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
0: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee, met nu.

0: Ja, de zon die schijnt, maar langzaamaan drijven er ook wat stapelwolken ons land binnen. Blijft wel droog en de temperatuur komt vanochtend uit tussen de 18 en 20 graden. Als je nog moet tanken vandaag, denk er even over na om dat in België te doen. Daar is de maximumprijs voor een litertje euro 95 ruim 9 cent goedkoper. 1,87 euro. Bij ons in Nederland is dat al gauw 2,60, hè? Als ik het even snel uitreken, als je 50 liter tankt, kan je daar in België bijna 37 euro van afhalen. Wow! En in Europa is er een flitsmarathon aan de gang. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Een Nederlander van 23 die door Duitsland reed, ja, die had daar geen moeite mee. In zijn Porsche was hij aan het bumper kleven, haalde rechts in en reed op een gegeven moment 235 op een weg waar je maar 80 mocht. De beste man die bleek wel onder invloed van THC. Daarvoor had hij overigens wel een goede verklaring. Hij zei dat hij samen met zijn vader een koffieshop had en dus wiet rookt. Zakelijk. Ja, ja. Hij heeft een boete gekregen van 10.000 euro. En met die boete is hij voorlopig wel de grootste sponsor van de Duitse verkeerspolitie, denk ik. Laten we op zijn minst hopen dat hij getankt heeft in België.
1: Ja, dat is...

En dan weet ik het niet zeker hoor, maar misschien zit het in de naam. Tussen mij en Suzanne is het namelijk ook nooit wat geworden. Nummer 1 is hoorde je uit 1983 van VOF de Kunst. Suzanne, goedemorgen. Wouter hier met de Hollandse Hits voor onderweg naar je werk. Zometeen de zanger die gaat...

0: met Mart Hoogkamer. Die trouwens fantastisch zou vinden om eens mee te doen aan het tv-programma De Bondgenoten. Maar dan wel de FIPS-editie. Ja, dat lijkt hem veilig en leuk. Dat is misschien wel grappig inderdaad, met zijn oom Robert.
1: Hey grote vriend, Robert van Emertje. Het wordt weer tijd dat je even een single gaat draaien.
0: Ja, daar heb je gelijk in. Maar ook Guus Meeuwis heb ik nog klaarstaan.

0: Je hoort hem zo helemaal.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
3: Tadaa, hier ben ik. Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: De Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Utke Restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goedsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.

0: doneert?
1: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
2: Omdat onze band onbreekbaar is.
3: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Op snelwegen naar Duitsland gebeuren aan de lopende band ongelukken sinds er weer grenscontroles zijn, schrijft de Telegraaf. Vooral op de A1 en de A12 gaat het vaak mis, maar Duitsland blijft gewoon doorgaan met de controles. Een kapper in het centrum van Vlaardingen was vannacht voor de zoveelste keer doelwit van een explosie, meldt Rijnmond. De gevel ligt aan diggelen en binnen is het een puinhoop na de aanslag. En FIFA-baas Infantino mag na zijn miskleun over het WK voetbal toch voorzitter blijven. De top van de voetbalbond vindt na spoedoverleg dat Infantino's plannen voor een nieuwe opzet van het WK niet slim waren, maar daar blijft het bij. Het weer van Weer Online? Vandaag veel zon, later vandaag komt er meer bewolking en aan het eind van de middag kan het in het noorden gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Vertraging op de N325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Huissen en Presikhaaf staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden, de linkerrijstrook is hier dicht.
0: 200% puur Hollands.
3: Radio Noordzee.
0: De Radio Noordzee Ochtendshow met

0: niks mee, hoor.
1: Hier is de zee altijd dichtbij. Geniet van de zomer met Radio Noordzee.
2: Met dat gevoel dat helemaal past bij de zomer, hè? Verliefd zijn. En als je jezelf erop betrapt dat je steeds meezingt met de hits van Radio Noordzee, dan hebben we hier waarschijnlijk iets gaafs voor je liggen. Namelijk tickets voor de Nacht van de Nederpop XXL. Je kunt ze winnen door nu Nederpop te appen naar de studio. En word je vandaag teruggebeld door ons, dan krijg je maar liefst 2 tickets voor dit te gekke evenement dat plaatsvindt op 12 december in AFAS Live. Nederpop appen dus naar Radio Noordzee. Ons WhatsApp-nummer vind je op radionoordzee.nl. Wesley Bronkhorst en Anita Meijer.

Hey, lekker maximaal vakantiegevoel hier bij Radio Noordzee. Ik drink rosé, je hoort Wesley Bronkhorst. Goedemorgen, Wouter hier met Hollandse Hits voor onderweg naar je werk. En heb jij je al wakker gemeld in de WhatsApp van Radio Noordzee? Dani is erbij vanochtend, net zoals Jannie en Frank. En Martin rijdt rond met de vrachtwagen op dit moment door Zweden. Nou, welkom bij Radio Noordzee. Met die studenten zo meteen en dat liedje over Lotje. Eerst zijn dit de drie E's. Geloven in het leven.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus.
5: Wow.
4: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, voor maar 1,69.

0: Kollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis eerste.

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
2: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Het is elke week wel een paar keer raak met ongelukken bij de Duitse grens, sinds er weer grenscontroles zijn, schrijft de Telegraaf. Op de A12 en de A1 is het aantal ongelukken met een verviervoudiging zelfs enorm over de kop gegaan. Nederland heeft het probleem aangekaart bij de Duitsers, maar die blijven stug doorgaan met grenscontroles. Het was vannacht voor de zoveelste keer raak met een explosie bij een kapperszaak in Vlaardingen, meldt Rijnmond. Na de vorige keer moest de zaak een paar weken dicht van de burgemeester. Er stond ook een tijd een beveiligingscamera, maar die zou pas zijn weggehaald. Bij eerdere aanslagen werden er ook leuzen op de muur gekalkt. De Russische luchtafweer heeft de afgelopen nacht meer dan 600 Oekraïense drones uit de lucht gehaald. De aanvallen waren in heel Rusland en het schiereiland de Krim, dat door de Russen wordt bezet. Er is een logistiek centrum van de Russische webwinkel Wildberries geraakt. Volgens Oekraïne ligt daar militair materieel opgeslagen. En vakbond CNV heeft besloten ook mee te doen met de landelijke staking bij het openbaar vervoer. Die is 9 september. De FNV had de staking vorige week al aangekondigd en het was de vraag of het CNV zou aansluiten. De bonden willen met de staking protesteren tegen de bezuinigingen op de uitkeringen. Vandaag veel zon, later vandaag komt er meer bewolking en aan het eind van de middag kan het in het noorden gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
9: Vertraging op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt de Brechtseplein is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging.
7: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee, met nu

0: Jensen, misschien is het tijd. Heb je hem gisteravond gezien tijdens de Oranjezomer? Was leuk.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Wouter Kooijman.
0: Een hele goede morgen. Ja, de zon schijnt. Langzaamaan komen er wat stapelwolkjes ons land binnen. Maar verder blijft het droog en de temperatuur komt vanochtend uit tussen de 18 en 20 graden. Hey, vandaag, 136 jaar geleden, was geen vrije dag. Toen stierf namelijk de eerste mens op de elektrische stoel. En dat houdt me bezig. 136 jaar geleden, toen moest dat ding nog doorontwikkeld worden. Het is volgens mij geen feestje geweest. En gelukkig iets minder heftig nieuws, want vandaag is het 35 jaar geleden dat de eerste website online kwam. info.cern.ch. De website is nog steeds te bezoeken en leg je eigenlijk uit hoe het WWW werkt, hè? World Wide Web. Ik heb hem zojuist even bezocht en eerlijk is eerlijk. Hij laat nog steeds sneller dan sommige andere websites van tegenwoordig, hoor.
2: Ja, dat is Kooi, Kooi, Kooiman.
0: Goedemorgen.
2: Het leven, dat is één groot feest. La, la, la, la, la, la. Kooi, Kooi, Kooiman.
0: Ik gooi hem zo van het slot. De Hollandse Meestergalerij. En ik heb muziek voor je klaarstaan van Joey Nicolai. Maar eerst de soldaat. Dit zijn Nick en Simon.

0: Niet alleen op het podium zijn Cloud en Suzanne en Freek vrienden. Ook privé komen ze graag bij elkaar over de vloer. Zoals Cloud vorige week bij Suzanne en Freek op bezoek. En natuurlijk ook de kleine Suzanne en Freek was daarbij aanwezig. Kortom, het was één gezellige middag.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: Ja, ik gooi de deur open en loop gerust even met me mee naar binnen. Aan de rechterkant zie je al die grote hits hangen. En aan de linkerkant, daar hangen de meesterwerkjes die we hier en daar een klein beetje zijn vergeten. Heb je zelf een meesterwerkje wat je zou willen laten horen? Laat het me gerust weten, dat kan via radionoordzee.nl. Kun je twee dingen doen, het contactformulier invullen met jouw favoriete plaat. Of je stuurt me een berichtje via WhatsApp. Dan moet je even op het WhatsApp-icoontje klikken wat je onder mijn hoofd vindt. Dan komt je berichtje hier terecht en dan ga ik met liefde voor je op zoek. In deze Hollandse Meestergalerij naar jouw favoriete liedje. Meesterwerkje van vandaag komt uit 1973. Vertelt het verhaal van een jongen die opgroeit, zijn eigen weg zoekt en uiteindelijk afscheid neemt van zijn jeugd. Met poëtische teksten en een tijdloze melodie groeide Jimmy uit tot een klassieker in de Nederlandse muziek. En je raadt het al, hè? Dit is Boudewijn de Groot. De radio.

0: Frans de Boy en Erik Messie. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Havildeals Bijbel.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project. Kom maar.

0: Mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe

0: Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Wat ga jij morgen doen?
7: Chillen in de achtbaan?
6: Aapjes kijken in de dierentuin?
7: Of lekker ontspannen in de sauna?
6: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Op snelwegen bij de Duitse grens gebeuren ongelukken bij de Vleet, schrijft de Telegraaf. Door de controle staan er dagelijks lange files waarin kop-staartbotsingen zijn. Veel vaker dan voor de grenscontroles. Opnieuw is een kapper in het centrum van Vlaardingen doelwit geweest van een aanslag. Er ging een explosief af en de zaak is veranderd in een puinhoop. In mei was het bij dezelfde kapper ook al raak, meldt Rijnmond. En in de Oostenrijkse Alpen zijn gisteren twee Nederlanders zwaar gewond geraakt na een val. De redding was moeilijk door het slechte weer. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Het weer van Weer Online? Vandaag veel zon, later vandaag komt er meer bewolking en aan het eind van de middag kan het in het noorden gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden.
10: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
12: Vertraging op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt de Brechtseplein is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging.

Even schuilen bij Miss Montreal op Radio Noordzee. En vanmiddag in de middagshow hoor je Luc natuurlijk, hè. Hij heeft elke dag een andere co-host. Vanmiddag is dat Senna. Hoe gaaf is dat? Dat moet gezellig worden. De middagshow op Radio Noordzee. Te beluisteren natuurlijk vanaf 4 uur.

0: uit je bed. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Zoe Levi bij Radio Noordzee, sluit me in je armen. Ja, ik ga je verlaten. Marleen hoor je zo meteen. Zoutje aan het werk tot aan de lunch. En de lunchshow presenteert ze ook, hè, deze zomer, met allemaal gave hoogtepunten. Tot morgen. Dit is Tino Martin.

0: Noordzee.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt.

0: MKB-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter. Het leukste speelpark van het oosten.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
8: En om het nog leuker te maken,
9: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis. Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
12: Yes!
11: Esso, omdat elke rit telt.
13: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
15: Zonnebrandcreme?
14: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, 4,99. We doen met je mee. Plus.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Al ruim 2 jaar staan er lange files op de snelwegen naar de Duitse grens en daarin gebeuren ook vaak ongelukken. Het gaat zelfs meerdere keren per week mis en dat komt door de grenscontrole, schrijft de Telegraaf. De politiek vindt dat onwenselijk en heeft dat ook laten weten aan de Duitsers, maar die gaan gewoon door met de controles. Opnieuw is een kapper in het centrum van Vlaardingen doelwit geweest van een aanslag. Door een explosief ligt nu de voorkant van de zaak aan diggelen en binnen is het ook een puinhoop. In mei was het bij dezelfde kapper ook al raak, meldt Rijnmond. Voor de burgemeester reden de zaak 2 weken dicht te gooien. 2 Nederlanders zijn gisteren zwaar gewond geraakt bij een wandeling in de Oostenrijkse Alpen. Ze waren allebei op een andere plek hard gevallen en konden zelf alarm slaan. Maar door het slechte weer was het moeilijk om ze van de berg te halen. Uiteindelijk konden reddingshelikopters toch bij ze komen en zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. En afgelopen nacht heeft Rusland het noordoosten van Oekraïne aangevallen. En daarbij zijn 3 doden gevallen. De slachtoffers zijn bewoners van 2 huizen die werden geraakt bij een bombardement. Oekraïne heeft ook weer aanvallen uitgevoerd. Volgens president Zelensky zijn 2 grote olieraffinaderijen getroffen. Het is vrij zonnig en het wordt 20 tot 25 graden. Alleen in het noorden ontstaat steeds meer bewolking en kan er een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
20: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

Justin de Wild zegt cheerio, maar ik zeg goedemorgen. Ik hoop dat je een lekkere ochtend hebt so far. Dat je goed bent opgestaan, vol energie aan de slag kunt met wat je ook moet doen. Ja, of misschien gewoon lekker kunt gaan luieren omdat je vakantie hebt en het dat lekker gaat vieren. Dat laatste hoop ik natuurlijk voor je. Hè? In ieder geval gezellig dat je erbij bent. Je luistert naar Radio Noordzee. Marleen hier met zometeen het laatste shownieuws. Natuurlijk rechtstreeks van de shownieuwsredactie. Die hebben altijd het laatste shownieuws voor je. En dat hoor jij zo meteen als eerste. Het is even over tienen. Donderdag 6 augustus. En dat is de dag dat in 1945 de Amerikanen besluiten om de bom te laten vallen. Twee eigenlijk. Uiteindelijk komen daar 80.000 mensen direct bij om het leven. En nog eens 200.000 slachtoffers jaren later aan de gevolgen van die atoombom. Dan moeten we toch met z'n allen niet meer willen, hè? Zou ik zo denken. Ik denk dat we het daar wel over eens kunnen zijn. Ja, ik denk dat misschien heel simpel gedacht. Maar als nou niemand er een heeft, dan is dat gevaar in ieder geval geweken. En hoeven we daar ook geen oorlog meer om te voeren. Of ben ik nou gewoon heel dom? Nou goed, in ieder geval, we kunnen daar niets veranderen op deze donderdag. Maar we kunnen er wel even bij stilstaan en hopen dat het allemaal goed afloopt, hè? Dan gaan we het even over een hele andere boeg gooien. Want we gaan zo meteen richting de muziek. Maar ook de verjaardag van de zangeres Jerry Halliwell. Die kan je kennen van de Spice Girls. Die wordt 54 vandaag.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden en dit is de Shownieuws Update bij Radio Noordzee. Johnny de Mol heeft een bijzonder moment gedeeld over Marco Borsato. In de Oranje Zomer vertelde hij dat hij de zanger woensdag toevallig tegenkwam en hem meteen een knuffel gaf om te vragen hoe het met hem ging. Volgens Johnny zag Marco er goed uit en had hij weer een twinkeling in zijn ogen. Aan tafel kwam ook een mogelijke terugkeer op het podium ter sprake. Johnny sluit dat niet uit en ook Guido den Aantrekker denkt dat Marco ooit weer zal optreden. Bluff maakt zich op voor een druk muzikaal najaar en trekt straks ook weer langs de popzalen. De Zeeuwse band maakte donderdag bekend dat er vanaf 30 oktober een clubtour op het programma staat met optredens in Eindhoven, Leeuwarden, Zwolle en als afsluiter Nijmegen op 15 november. De kaartverkoop start vrijdagochtend. Zelf kijkt de band er zichtbaar naar uit en zegt: we kunnen niet wachten om iedereen straks weer te zien. En B&B Vol Liefde krijgt er een onverwacht toch nog een liefdesverhaal bij. Halverwege het seizoen sluit château-eigenaresse Mireille alsnog aan als negende B&B-eigenaar, zo is officieel bevestigd. Ze woont met haar tackle Doortje in een kasteel in Zuid-Frankrijk en verloor vorig jaar haar man met wie ze de B&B jarenlang runde. Nu voelt ze zich klaar voor een nieuw hoofdstuk en hoopt ze in het programma een actieve man te ontmoeten om het leven weer mee te delen.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

Je hoort het de hele tijd voorbij komen hier op Radio Noordzee. En terecht. Want hou jij van de nederpop zoals Het Goede Doel natuurlijk of Toontje Lager? Dan wil jij ongetwijfeld op 12 december naar de Nacht van de Nederpop in AFAS Live. Nou, het enige wat je daarvoor hoeft te doen is even naar radionoordzee.nl te gaan en dan via stuurberichtknop WhatsApp je hier naar de studio het woord nederpop. En word jij dan gebeld vanmiddag, dan heb jij die twee tickets gewoon

is het voorbestemd van Luna en Russo. Het gaat natuurlijk allemaal over de liefde. Zo ook deze van Marten Morero. Echte liefde, zo rond de klok van 10:30. Zometeen de Radio Noordzeesterren natuurlijk.

0: is Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we het van weer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor

0: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje. Een bier.

0: De Radio Noordzeesterren deze week, dat zijn de mannen van Doe Maar. Je weet wel, die band uit de jaren 80 met zo ongelooflijk veel hits. Zo'n populaire band waren zij. Maar vandaag wil ik het heel graag even hebben over de drummer Jan Pijnenburg. Die heeft namelijk 1 optreden met Doe Maar gedaan. Toen hij op weg was naar het tweede optreden in april 1982... kreeg hij een heel zwaar auto-ongeluk. Het is echt een afschuwelijk verhaal. Want na dat ongeluk heeft hij heel lang moeten revalideren. Ruim een half jaar. En zijn voorganger, dus de drummer die daarvoor bij Doe Maar zat, Van Kolm, die zat in die periode dus daarom achter het drumstel bij al die optredens. En dat is ook de periode, het moment dat Doe Maar een hele grote hit kreeg met het nummer Pa. En dat werd hun tweede, maar ook tevens hun laatste nummer 1 hit.
1: De Radio Noordzeester van de Week.

0: populairste Nederlandstalige hits van het moment. Gooi je ieder weekend in de Noordzee Top 30.
1: Ik zeg ciao, doei, adiós.
0: Lucht van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondagochtend hoor je hem.

hier uiteraard zometeen in het volgende uur. Want we lopen alweer tegen de klok van 11 aan. De link van Marleen uiteraard. En je kunt me laten weten wat jij straks wil horen. Want altijd in de tweede uur heb ik ruimte voor jou gemaakt. Hè? Dus jij kan me laten weten via radionoordzee.nl wat ik zometeen voor jou kan draaien.

0: Noordzee.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe...

0: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
1: Ja, laatste kans.
0: Nog één keer brullende motoren.
1: Ja,
0: dit mag je niet missen.
1: Oh.
0: Daar moet je bij zijn.
1: Naar binnen.
0: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
1: Ja.
0: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
0: Ah, nee hè.
3: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
0: Ja, weer eens.
3: Nou, tof jij even.
0: Oh ja?
3: Ik heb net koffie gezet.
0: Lekker.
3: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
5: Streekt. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers!
8: Wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk.

0: Noordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In Noord-Holland waren vannacht op een paar plekken autobranden en het vermoeden is dat ze zijn aangestoken. In Beverwijk werden 3 auto's verwoest en de brandweer zegt aanwijzingen te hebben voor brandstichting. In Uithoorn gingen een aanhangwagen en auto in vlammen op en ook in Den Helder vloog een auto in brand. Een Nederlandse vrouw is in zee bij het Griekse eiland Kreta om het leven gekomen bij een mislukte reddingsactie, schrijft de Telegraaf. Ze wilde haar vriendin helpen die in de problemen kwam bij het zwemmen. Maar toen ze vanaf hun boot het water insprong, raakte ze bewusteloos en verdronk. 3 kinderen zagen het allemaal gebeuren. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Rusland, waarbij volgens president Zelensky een van de grootste olieraffinaderijen van het land werd geraakt. Er zouden ook 100 drones zijn onderschept. Rusland heeft vannacht ook het noordoosten van Oekraïne aangevallen. Daarbij vielen 3 doden. En de noodverordening voor het natuurgebied bij Venray, waar de afgelopen dagen brand was, is verlengd. Het was eerst de bedoeling dat het gebied vanaf 10 uur weer open zou gaan, maar dat gaat dus niet door. Venray vertelt er niet bij tot wanneer de verordening duurt. Door het gebied af te sluiten hebben hulpdiensten meer ruimte. Het is vrij zonnig en het wordt 20 tot 25 graden. Alleen in het noorden ontstaat steeds meer bewolking en kan er een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
0: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu Marleen Saubala.
2: Radio Noordzee. Als je mooi, lul, kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar die

Ja, het is over, maar het is helemaal niet over wat mij betreft. Want we zijn begonnen aan het tweede uur. Leuk dat je luistert naar Marleen hier op Radio Noordzee. Ja, we zijn nog goed begonnen met Leeuw Kleine en Samuel Welten. En Amsterdamse Zomer. Volumia natuurlijk ook, hoorde je net. Ja, ergens in dit uur draai ik heel graag een verzoekplaatje voor jou. Ja, dus heb je nou echt zoiets, ja, ik ben eigenlijk heel erg in de stemming voor een zonnig liedje of voor een treurig liedje of ik wil een dansnummer hebben. Laat het me weten. Het mag natuurlijk ook iets voor iemand anders zijn of iemand die jarig is. Nou, het mag allemaal. En ook nog even een kleine tip als je van nederpop houdt. Want als je dan toch op radionoordzee.nl bent, dan kun je daar ook het woord nederpop naar me appen. En dan zorg ik dat dat hier helemaal goed doorkomt. En dan, nou, stel, jij wordt gebeld vanmiddag in het programma van Over de Middag. Nou, dan heb je echt geluk. Want dan zou het zomaar zijn, kunnen zijn dat jij 2 tickets hebt voor 12 december, de nacht van de nederpop. Daar zal je, ja,

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden en dit is de shownieuws-update bij Radio Noordzee. Bluff maakt zich op voor een druk muzikaal najaar en trekt straks ook weer langs de popzalen. De Zeeuwse band laat weten vanaf 30 oktober een clubtour te gaan doen met optredens in Eindhoven, Leeuwarden, Zwolle en als afsluiter Nijmegen op 15 november. De kaartverkoop start morgenochtend. Zelf kijkt de band er ontzettend naar uit. We kunnen niet wachten om iedereen straks weer te zien. Johnny de Mol heeft een bijzonder moment gedeeld over Marco Borsato. In de Oranje Zomer vertelde hij dat hij de zanger toevallig tegenkwam en hem meteen een knuffel gaf. En ook vroeg hij hoe het met hem ging. Volgens Johnny zag Marco er goed uit en had hij weer een twinkeling in zijn ogen. Aan tafel kwam ook een mogelijke terugkeer op het podium ter sprake. Johnny sluit het niet uit. En B&B Vol Liefde krijgt er onverwacht nog een liefdesverhaal bij. Halverwege het seizoen sluit château-eigenaresse Mireille alsnog aan als negende B&B-eigenaar. Ze woont met haar tekkel Doortje in een kasteel in Zuid-Frankrijk en verloor vorig jaar haar man met wie ze de B&B jarenlang runde. Nu voelt ze zich klaar voor een nieuw hoofdstuk en hoopt ze in het programma een actieve man te ontmoeten om het leven weer mee te delen.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Radio Noordzee.

0: De link die alle platen in het tweede uur van Marleen hier op Radio Noordzee verbindt is al de hele week Samen. En dat is een hele mooie titel waar je werkelijk van alles mee kunt als songwriter. Nou, dat is ook gebeurd. We hebben natuurlijk Samen van Jan Smit gehoord, René Schuurmans, Willeke Alberti. En de plaat die ik nu ga draaien heet ook Samen en is van The Scene. Ik weet niet of je het kent, maar het is een nummer uit 1992... dat niet een hele grote hit is geweest voor de band. Maar ik wil het toch graag draaien. Het nummer gaat namelijk, en dat vond ik wel een mooi verhaal, over een te verwachte kindje in een relatie. Het zit in jou en het zit in mij. Samen dus van The Scene.
1: De link van Marleen.

0: Frans de Boy en Erik Meissy. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij. Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
12: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
13: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis.
16: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN. Voor het beter internet.
17: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.

veel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd.

0: Vespa van Dave Dekker. Ja, en dan gaan we toch een beetje over een andere boeg gooien, lieve luisteraars. Want ik kreeg een verzoekje van Nancy. Die wilde een plaat aanvragen voor haar moeder Marja. Ze vertelt haar moeder is ziek en ze wil heel graag zeg maar dat het niet zo is horen van Frank Boeiengroep. Ik snap helemaal dat je die plaat op dit moment ja, misschien ook wel nodig hebt. Ik weet niet, het nummer is natuurlijk prachtig. En als jouw moeder daar heel erg van kan genieten en luistert naar Radio Noordzee op dit moment, dan ben ik blij dat ik jullie verzoekje kan inwilligen. Ik wens jullie ongelooflijk veel sterkte en alles wat je nodig hebt. En deze is dus voor jou.
1: Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet...

0: 200% puur Holland.
1: Radio Noordzee. Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vriend.

Ja, het feestje gaat nog even door, hoor. Ik ben er ook bij het lunchprogramma. Want we hebben de leukste fragmenten voor je verzameld van alle lunchpresentatoren van de afgelopen maanden. Zo hoor je zometeen Pascal. En je hoort Mike Petersen. En nog zoveel meer lekkere Nederlandstalige muziek aan de andere kant van 12 uur.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ook dat ene schroefje, dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
6: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

0: van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De gestolen privégegevens van klanten bij Bol en de Bijenkorf zijn te koop op het dark web, heeft RTL ontdekt. Bij die informatie kunnen ook BTW-nummers van zakelijke klanten zitten. Dat maakt de hack extra gevaarlijk, omdat dan ook BSN-nummers gestolen kunnen zijn. Bankrekeningnummers zijn niet gelekt. De FIFA mag dan excuses hebben gemaakt voor het hele gedoe rond de nieuwe commerciële plannen voor het WK. De KNVB blijft erbij dat voorzitter Infantino moet opstappen. Er is nog steeds een vertrouwensbreuk, zegt een woordvoerder. Infantino wilde het WK commerciëler maken, maar dat leidde tot zoveel protest dat hij het plan introk. De politie zegt verrast te zijn door het boerenprotest gisteravond bij Apeldoorn. Meer dan 100 trekkers reden door de stad uit protest tegen het stikstofbeleid. Hoewel de actie niet was aangemeld, begeleidde de politie de optocht. Dat valt volgens de politie binnen het demonstratierecht en dan moeten ze het in de gaten houden. En in Duitsland is een man uit Oekraïne opgepakt die gespioneerd zou hebben. Volgens de politie werd hij betrapt toen hij beelden maakte bij een wapenfabrikant. Daarmee zou een sabotageactie voorbereid kunnen worden. De Duitse politie wil niet kwijt voor welk land de man zou hebben gespioneerd. In het noorden van het land ontstaat steeds meer bewolking en kan een bui vallen. In de rest van het land blijft het zonnig en droog. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 100% puur.

De zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. En daarmee openen we eigenlijk als het ware dit lunchprogramma. Welkom, gezellig dat je erbij bent op Radio Noordzee. Marleen hier, normaal gesproken natuurlijk artiesten, zangers, zangeressen die gezellig het lunchprogramma presenteren voor je. Maar ja, die zijn allemaal op vakantie. En bovendien gaf ons dat natuurlijk mooi de gelegenheid om een paar mooie fragmenten te verzamelen van de afgelopen maanden. Want er zijn er nogal wat voorbij gekomen. Hè? Vandaag, zometeen dus, Pascal Redeker ga je horen. En Mike Petersen, die zijn allemaal hier gekomen met hun favoriete Nederlandstalige muziek en mooie verhalen. En straks hoor je er dus een paar van. Maar ook heel veel lekkere Nederlandstalige muziek. En we gaan terug in de tijd als je naar deze luistert van Peter Koelewijn. KL 204. Als ik God was.

0: Oké dan.
1: Oké dan. Ja, artiesten die maken regelmatig memorabele optredens mee, hè? Pascal Redeker die vertelde welke twee optredens hem nou het meest zijn bijgebleven.
2: Dat zijn er een aantal. Ik heb natuurlijk in 2012 mogen optreden bij de Toppers. In concert mocht ik samen met Sean West, Henk Dissel, nog een aantal artiesten mochten we de halftime show mochten wij verzorgen. Dat is dus ongeveer een kwartier lang op dat fantastische podium in de Amsterdam Arena met 65.000 mensen voor je snuffelen.

0: Sappert. Mochten wij onze liedjes daar te horen brengen. En ja, dat was natuurlijk fantastisch om ons kolkend stadion heen en weer te zien gaan. Dat was een mooi optreden. Maar ik ben ook bijvoorbeeld wel eens een keertje door het podium heen gezakt. Dan kreeg ik een of andere raar podium toegewezen. Dat was een heel klein kroegje. En ik dacht, in plaats van een kratje, dat ik op een kratje zou staan. Dat heb ik natuurlijk ook wel vaak gedaan, op een kratje optreden. Ging ik daar op een of andere piepschuim ding staan. En ik wist helemaal niet dat het een piepschuim ding was. Dus op een gegeven moment, dat liedje 2 of zo, zakte ik vol door dat piepschuim podium heen. Dus dat was wel heel erg grappig.
1: Oeps, ja, dat kan gebeuren. Nick en Simon zijn dit. Alles over Wiener.

0: Radio Noordzee.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Hey ondernemer.
5: Hallo?
4: Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa!
8: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterrenslot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
11: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
10: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
13: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
16: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
15: En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
18: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor €2. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
19: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we ook alweer?
19: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen en 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
19: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Tino Martin, Jong en Dom. Ja, eerder dit uur vertelde Pascal Redeker over optredens die hem altijd zullen bijblijven. Maar niet voor elke artiest is een optreden vanzelfsprekend. Zeker niet als je last hebt van podiumangst. Zoals Mike Petersen.
1: Ik moet heel eerlijk zeggen, die eerste 2-3 liedjes... ja, die zijn soms best wel pittig, vinden ze hier wel leuk. Ja, dan zou je zeggen van, joh, gaat het dat niet een keer weg? Ja, bij mij gaat het niet weg. Dat blijft altijd wel een beetje. En ja, het is ook wel oké, want je staat ook wel aan. Weet je, je wilt het altijd zo goed mogelijk doen voor het publiek. Tja, hoe ik ermee omga, ik weet het niet. Het is even overleven, die 2-3 liedjes.

met de beste Nederlandstalige muziek voor je. En wil jij kans maken op 2 tickets voor de Nacht van de Nederpop op 12 december... dan weet je dat je naar radionoordzee.nl moet, hè? Fijne dag en tot morgen.

0: Radio Noordzee.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
3: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
12: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
13: Yes!
12: Esso, omdat elke rit telt.
14: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
18: Maar hey, met de nieuwe collectie...

0: van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De informatie die werd gestolen van klanten bij Bol en de Bijenkorf staat op het dark web, heeft RTL ontdekt. De hack was begin mei al bij een van de partners waarmee wordt samengewerkt. De webshops benadrukken dat er geen betaalgegevens zijn gelekt. Wel kan het zijn dat er BSN-nummers zijn gestolen via BTW-nummers van zakelijke klanten. De politie in Brabant heeft gisteravond een auto achtervolgd die vol zou hebben gezeten met cocaïne, meldt Omroep Brabant. Bij Tilburg sloeg hij op de vlucht om bij Breda de grens over te gaan. In de buurt van Antwerpen eindigde de achtervolging met een botsing tegen een fietsenstalling. Er werd ook een hoop geld gevonden in de auto. Een Afghaanse man die begin vorig jaar inreed op een groep mensen in München moet levenslang de cel in. Door zijn actie kwamen een vrouw en haar dochtertje van 2 om het leven. Volgens het Duitse OM had hij een religieus motief, want hij riep Allahu Akbar. De man was als kind naar Duitsland gekomen, maar hij kreeg geen asiel. En opnieuw heeft de kansspelautoriteit 2 gokbedrijven op de vingers getikt, omdat ze in hun reclames bekende voetballers gebruiken. Toto en BetCity hebben hun advertenties inmiddels verwijderd. In een van de reclames werd sterspeler Mbappé genoemd en was zijn shirt met rugnummer te zien. Eerder greep de autoriteit ook al in bij Tonybet. In het noorden van het land ontstaat steeds meer bewolking en kan een bui vallen. In de rest van het land blijft het zonnig en droog. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Vincent.

klein beetje kippenvel is officieel toegestaan. Of zo'n rilling over je rug van boven naar beneden. Voelde je hem? Klein traantje misschien zelfs wel als je zelf een dochter hebt. Of misschien wel meerdere dochters. Ik heb er eentje van ruim 6,5. En in sentimentele bui wil er ook nog wel eens een traantje vloeien. Ken je dat? Nou, mag gewoon hoor. Marco Borsato bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Dochters dus. Goedemiddag, mijn naam is Vincent. De donderdagmiddag van Radio Noordzee is natuurlijk 200% puur Hollands. Wist je trouwens wat vandaag het vandaag is? Ja, donderdag 6 augustus uiteraard. Dat is officieel de dag van de frisse adem. Dat zou wat mij betreft iedere dag moeten zijn, toch? Als er iets is wat niet zo fris is, dan is het wel iemand die een beetje uit zijn mond... Ja, precies. Het is echt officieel vandaag de dag van de frisse adem. Herman van Veen hoor je zo meteen. Gordon komt eraan met replay. En ken je dat? Dat je iemand vergeten bent te feliciteren en er dan precies een dag te laat achterkomt. Gisteren was Donnie jarig. Bij deze jongen alsnog van harte. Met Senna samen. Dit is Waar blijf je nou bij Noordzee? Ik ga

Misschien. 81 is hij geworden. 81 kaarsjes blies hij uit afgelopen maart. En dan zou je zeggen, dan ga je lekker van je vrije tijd genieten. Ga je een mooie reis maken. Beetje rentenieren ergens in een huisje in het buitenland. Maar daar wil hij helemaal niks van weten. Ik zit op zijn website te kijken. HermanVanVeen.com, daar staat de speellijst. Kun je zien waar hij allemaal optreedt de komende tijd. Dat zijn er veel, joh. Veel optredens, ook in Duitsland, maar ook in Nederland. Hij blijft gewoon doorgaan. Ja, opzij, maak plaats, maak plaats. Je snapt hem nu, hè. Herman van Veen bij Noordzee. Dit is Jeffrey Kuipers.

0: goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark. 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle Plus meloenen. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
5: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groot in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
4: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH.

0: Albert Heijn. Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
1: Ja, laatste kans.
0: Nog één keer brullende motoren.
1: Ja, goed.
0: Dit mag je niet missen.
1: Oh.
0: Daar moet je bij zijn.
1: Naar binnen.
0: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
1: Ja.
0: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog een euro, slechts 95 cent.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, voor maar 1,29.
6: Hands van Voordeel.
5: Aldi.
8: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
9: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
7: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.

0: kent ze vooral van Wind en Zeilen. Eén Zomer Lang ken je misschien ook wel. Die hoor je in de zomerperiode nog wel eens bij Radio Noordzee. En deze hadden ze ook nog in de jaren 80. De mannen van Splitsing, Recht uit het Hart.
1: Radio Noordzee, de doorbraak.
0: Binnen nu een pak een beetje 10 minuten hoor je Veldhuis en Kempen. Flair komt eraan, dat is leuke nieuwe muziek uit de Noordzee top 30 van dit moment. Door het oog van de nacht. Maar eerst de doorbraak. Iedere donderdagmiddag rond deze tijd even graven in het Noordzee-archief naar die ene hit waarmee het voor een bepaalde artiest ooit allemaal begon. Het is niet eens zo gek lang geleden dat deze man in Holland's Got Talent zat. Het ging zo. Je hoort ook Radio Noordzee-collega Johnny de Mol trouwens. Die was de presentator en die mocht hem aankondigen.
2: Deze jongen heeft ontzettend uitgekeken naar dit moment. Want wat hij straks gaat doen is voor hem echt een droom die uitkomt. Geef hem een warm applaus.

0: mooi hè. Willy Alberti deed hij en wat deed hij dat goed zeg. Bart Hoogkamer, even later scoorde die met deze zijn allereerste hit. Ik ga zwemmen.
1: Radio Noordzee, de doorbraak.

0: laatste die was van mij, hè?
1: De 30 populairste Nederlandstalige hits van het moment. Hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30.
2: Ik zeg ciao, doei, adios.
1: Lucht van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondagochtend hoor je hem.

Donderdagmiddag van Radio Noordzee, het weekend. Je hopelijk lekker vrije weekend komt langzaam maar zeker dichterbij. Moet je nog werken morgen? Of is vrijdag sowieso je vaste parttime dag of heb je een snipperdag genomen? In de zomer, lekker lang weekend, komt altijd goed van pas. Misschien heb je zelfs nog gewoon vakantie, denk je vrijdag werken. Mooi niet, geniet ervan in dat geval. En bij Radio Noordzee is het op kantoor ook altijd rustig op vrijdag. Echt, je zou dat kantoor als echoput kunnen gebruiken. Iedereen die er wel is mag ook altijd twee kroketten bij de lunch van weggooien.

0: Radio Noordzee.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenheul.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
9: Al één van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
10: Müllermilk, the moo you can't resist.
11: Tada, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
12: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
13: Omdat we series willen blijven bingen.
14: Omdat ik samen verder wil.
15: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
16: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
17: Alle dames, vliegersvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
20: It's funny, because it's true.
19: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
21: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
22: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
23: Lekkere van Albert Heijn.
24: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
25: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
0: Vooral in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws
1: van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De bosbrand in de buurt van Venray, die sinds gisteren onder controle was, is toch weer opgeleid. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand zich nog verder uitbreidt. Het natuurgebied blijft daarom voorlopig nog afgesloten voor bezoekers. En er rijden ook weer minder treinen door het bosgebied in Noord-Limburg. Het lijkt erop dat het vliegveld van Leipzig in het oosten van Duitsland aan een ramp is ontsnapt. Gisteren werd naast een vliegtuig een drone met een explosief ontdekt. En nu blijkt dat vliegtuig vol zat met munitie. De drone werd op tijd ontdekt en de ontsteker kon worden verwijderd. Waar die vandaan kwam is niet duidelijk. 4 Britse meisjes die een militaire opleiding voor tieners deden, zouden seksueel zijn misbruikt, meldt de BBC. Ze waren allemaal 17 jaar oud toen het gebeurde. Een van hen zegt zelfs urenlang te zijn verkracht door een mannelijke recruit. Volgens de vrouwen is er veel vrouwenhaat en seksueel geweld binnen het Britse leger. En de enorme brand die in februari een groot deel van een woonboulevard in Waalwijk verwoestte, is ontstaan door kortsluiting en niet door dakdekkers zoals eerst werd gedacht. Volgens Omroep Brabant ontstonden de eerste vonken op de lampenafdeling van een winkel. De dakdekkers waren heel ergens anders bezig. Er is een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond kunnen in het noorden een paar buien vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. En dat was het ANP-nieuws.
1: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu Vincent de Leijzer.

0: geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

200% puur Hollands. Goedemiddag, mijn naam is Vincent. Dit is Radio Noordzee met Mark Floor en Snelle. De checklist voor een ultieme zomerdag. Parkje, check. Biertje, check. Vrienden, check. Donnie en Robert van Hemert hoor je zo meteen ook. Tim Immers komt eraan. Het laatste shownieuws. Live vanaf de redactie. Dit is eerst Nielsson. Sexy als ik dans. Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden en dit is de Shownieuws update bij Radio Noordzee. Bluff maakt zich op voor een druk muzikaal najaar en trekt straks ook weer langs de popzalen. De Zeeuwse band laat weten vanaf 30 oktober een clubtour te gaan doen met optredens in Eindhoven, Leeuwarden, Zwolle en als afsluiter Nijmegen op 15 november. De kaartverkoop start morgenochtend. Zelf kijkt de band er ontzettend naar uit. We kunnen niet wachten om iedereen straks weer te zien. Johnny de Mol heeft een bijzonder moment gedeeld over Marco Borsato. In de Oranje Zomer vertelde hij dat hij de zanger toevallig tegenkwam en hem meteen een knuffel gaf. En ook vroeg hij hoe het met hem ging. Volgens Johnny zag Marco er goed uit en had hij weer een twinkeling in zijn ogen. Aan tafel kwam ook een mogelijke terugkeer op het podium ter sprake. Johnny sluit het niet uit. En B&B Vol Liefde krijgt er onverwacht nog een liefdesverhaal bij. Halverwege het seizoen sluit Chateau-eigenaresse Mireille alsnog aan als 9e B&B-eigenaar. Ze woont met haar tekkel Doortje in een kasteel in Zuid-Frankrijk en verloor vorig jaar haar man met wie ze de B&B jarenlang runde. Nu voelt ze zich klaar voor een nieuw hoofdstuk en hoopt ze in het programma een actieve man te ontmoeten om het leven weer mee te delen.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

Tim Immers. Mark de Moor was hij in goede tijden, slechte tijden. Zal er wel iemand die zich dan afvraagt als je Tim Immers hoort bij Noordzee, hoe heet hij die ook alweer in goede tijden, slechte tijden? Ik was echt groot fan in de jaren 90. Ik zat echt dagelijks voor de televisie om die afleveringen allemaal te kijken. Ik zal het nooit vergeten. Mark de Moor. Liever dan lief, zijn Duma-cover, die hoorde je net. Zometeen Mo en ook Frans Duits, Lange Frans en de Voorhoede komen eraan. Sterker nog, je hoort ze over een paar seconden met Tour de France. En bij Radio Noordzee maak je kans op mooie prijzen. Deze week hebben we kaarten voor je voor de Nacht van de Nederpop XXL. Die is op 12 december in de Avans Live in Amsterdam. Met Henk Westbroek onder andere op het podium. Met Erik Meesy van Toontje Lager. Peter Koelewijn, Hans de Boy en vele, vele anderen. Na vieren bij Luc van der Braak maak je kans op kaarten in de zomermiddagshow. Vandaag nog en ook morgen wil je kans maken. App dan even het woord Nederpop naar de studio. Doe je heel simpel via radionoordzee.nl. Gebruik de app-button waar stuurbericht bij staat. Stuur Nederpop. Misschien ben jij straks iets na vieren wel een van de winnaars.

0: Frans de Boy en Erik Wijsie. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenore wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: dan? Nu al zin in morgen.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
8: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
9: Wat ga jij morgen doen?
10: Chillen in de achtbaan?
9: Aapjes kijken in de dierentuin?
10: Of lekker ontspannen in de sauna?
9: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
11: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
12: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo. Alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
15: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: Guus Meeuwis. Natuurlijk bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Tranen gelachen. Daarvoor trouwens ook nog vuurwerk. Senna en Sven Versteeg kreeg meteen een appje van Chantal. Dankjewel voor je berichtje. Die zegt, wanneer komt Senna nou bij jullie langs? Dat was toch ergens deze week? Klopt, Chantal? Sterker nog, dat is vanmiddag. De hele maand presenteert Luc van der Braak de zomermiddagshow bij Radio Noordzee. Stand-in voor René Verkerk, Jonathan, Kobus. Die zijn alle drie lekker met vakantie. Luc is er met de middagshow en bekende gastpresentatoren. Iedere dag een ander. En vandaag is dus Senna aan de beurt. Straks na vieren. Nu, Jeroen van der Boom. Radio
1: Noordzee. Af en toe slaap je hier. Maar ik ontwaak

zeggen wel eens, Hazes is de basis en deze man is het levende bewijs. Yves Berendsen, van de week gaf hij een interview, toen werd hij gevraagd naar zijn favoriete muziek. Toen zei hij, mijn smaak is heel breed, ik hou natuurlijk van Nederlandstalig, maar ook van bijvoorbeeld de country van Kenny Rogers, de dance van de Summer Jam, de ballads van Mariah Carey, maar als ik het even niet meer weet, als ik even niet kan kiezen, altijd Hazes. Hazes kan altijd, daar heb ik altijd zin in. Hazes is de basis. Droom jij over mij vannacht? Yves hoorde je bij Noordzee. Dit zijn de Troubadours en voor iedereen.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit tussen de apen.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar €1,29.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al.
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
10: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
16: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95.

0: Bol, scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Vul je

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een geschorste huisarts uit Zuid-Holland mag ook de komende tijd niet aan het werk. Ze is verslaafd aan alcohol en dat heeft al tot allerlei ongemakkelijke momenten geleid. Dieptepunt was toen ze niet kwam opdagen bij iemand die euthanasie wilde plegen. De arts werd later gevonden in haar auto met een fles wijn op de achterbank. De brandweer is druk bezig de opgeleide natuurbrand bij Venray te blussen. Die was gisteren onder controle, maar er zijn toch weer vlammen in een klein stuk natuur waar eerder ook al brand was. En daardoor rijden ook minder treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in de duinen in het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brand. 4 mannen zijn opgepakt voor het bedreigen van de Bredase burgemeester De Pla. Ze hebben iets te maken met een spandoek bij een café vlak voor het duel NAC Feyenoord in maart. Daar stond De Pla dood op. Eerder werden al 2 mensen opgepakt, maar die zijn weer vrijgelaten. Er zijn steeds meer details over het incident gisteren op het vliegveld van het Duitse Leipzig. Er werd een drone gevonden bij een vrachtvliegtuig uit Oekraïne. En dat vliegtuig zat vol met munitie voor de oorlog tegen Rusland. Het had een enorme knal kunnen geven, want in de drone zou de explosieve stof Semtex hebben gezeten. Wolken en zon en 20 tot 24 graden. Vanavond in het noorden buien. Morgen meer zon, opnieuw maximaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu Vincent de Leijzer.

0: zingende leraar kun je hem noemen. Je kan het omdraaien, uiteraard. Een lesgevende zanger. Maar zelf zegt hij, ik sta veel meer voor de klas. Ik ben meer een zingende leraar dan andersom. Wist je dat? Van Joris Rasenberg, de zanger van Abel. Ze treden af en toe nog wel op, maar eigenlijk staat hij vooral voor de klas. Hij was een maandje geleden, denk ik dat dat was, nog te gast in de Radio Noordzee Studio. Een week lang als presentator van de Noordzee Lunch. Even weg van school, even weg uit die klas. Maar natuurlijk vertelde hij wel over dat lesgeven en wat hij dan zoal geeft.
1: Nou ja, ik geef maatschappijleer in de bovenbouw en ik geef in de onderbouw muzieklessen. En wat ik daaraan zo leuk vind is dat leerlingen aan het eind van de periode iets kunnen waarvan ze aan het begin van de periode niet dachten dat ze het zouden kunnen. Bijvoorbeeld als ze ineens gitaar oppakken en akkoorden leren spelen en dan ook nog eens in een bandje repeteren en dan ook nog eens optreden.
0: Een mooie carrière move van Joris Rasenberg van Abel. Neem hem mee, hoorde je bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Goedemiddag, mijn naam is Vincent. Zometeen Miss Montreal naar Chris.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden en dit is de Shownieuws update bij Radio Noordzee. Bluff maakt zich op voor een druk muzikaal najaar en trekt straks ook weer langs de popzalen. De Zeeuwse band laat weten vanaf 30 oktober een clubtour te gaan doen met optredens in Eindhoven, Leeuwarden, Zwolle en als afsluiter Nijmegen op 15 november. De kaartverkoop start morgenochtend. Zelf kijkt de band er ontzettend naar uit. We kunnen niet wachten om iedereen straks weer te zien. Johnny de Mol heeft een bijzonder moment gedeeld over Marco Borsato. In de Oranje Zomer vertelde hij dat hij de zanger toevallig tegenkwam en hem meteen een knuffel gaf. En ook vroeg hij hoe het met hem ging. Volgens Johnny zag Marco er goed uit en had hij weer een twinkeling in zijn ogen. Aan tafel kwam ook een mogelijke terugkeer op het podium ter sprake. Johnny sluit het niet uit. En B&B Vol Liefde krijgt er onverwacht nog een liefdesverhaal bij. Halverwege het seizoen sluit Chateau-eigenaresse Mireille alsnog aan als negende B&B-eigenaar. Ze woont met haar tekkel Doortje in een kasteel in Zuid-Frankrijk en verloor vorig jaar haar man met wie ze de B&B jarenlang runde. Nu voelt ze zich klaar voor een nieuw hoofdstuk en hoopt ze in het programma een actieve man te ontmoeten om het leven weer mee te delen.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

Jelle Eduard, echte klassieker. Ik wil jou bij Radio Noordzee, 200% puur Hollands. Even een mooi bruggetje maken, over klassiekers gesproken. 12 december aanstaande, de nacht van de Nederpop XXL. En daar win je deze week bij Radio Noordzee kaarten voor. Dat is een hele leuke avond met onder andere Henk Westbroek op het podium, met Erik Meesie van Toontje Lager, met Hans de Boy, Peter Koelewijn, vele anderen.

0: Noordzee.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sebeldruiven. 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AH Greenfield Beef Burgers 2 stuks, 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
7: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
6: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het Zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
8: De Summer Savings bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed?

0: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.

Een van die vele lekkere, leuke Nederlandstalige zomerhits van dit jaar. Baco in Monaco. Ferry de Lits en Shaq hoorde je. RadioNoordzee.nl, dat is de website als je contact wil leggen met de studio, maar denkt, hoe moet dat eigenlijk precies? Dat heb ik nog nooit gedaan. Hoe werkt dat? Ga even naar de website RadioNoordzee.nl. Dus daar vind je de app-button. Stuurbericht staat erbij en dan kun je eigenlijk alles delen wat je wilt met ons. Het wijst zich allemaal vanzelf. Er is wel aardig wat binnengekomen ook. Onder andere deze van Teun, die zegt, ik heb net Nederpop naar jullie geappt. Ik weet niet of het helemaal goed gegaan is. Jazeker, Teun. Ik heb het gecheckt. Je appje is binnen. Als je Nederpop hebt, dan maak je zo meteen na vieren bij Luc van der Braak in de zomermiddagshow kans op kaarten voor de Nacht van de Nederpop XXL. 12 december aanstaande is die in Avans Live in Amsterdam. Ook een berichtje van Leonie. Die zegt op naar de Domibo op kantoor. Hebben alvast gecheckt of in het hele pand Noordzee opstaat. Heel attent van je, Leonie. Dank je wel. En Jeremy zegt, heerlijk, de werkweek is weer bijna voorbij. Ben zo klaar met mijn werk. Is lastige van appen staat er, ben zo klaar met mijn werk of ben zo klaar met mijn werk? Nou, het zou kunnen natuurlijk. Dit is Bluff en liefst uit Londen bij Noordzee. Van de

Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Naar Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: spreek ik die van jou.
1: Uit de Noordzee top 30 van dit moment. Emma Heesters, haar nieuwste heet Hartebreker. Dit is Rutja Kot, vrij met mij. En na vieren hoor je Luc van der Braak bij Radio Noordzee met een nieuwe aflevering van de Zomermiddagshow. Lekkere

0: populairste Nederlandstalige hits van het moment hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30.
1: Ik zeg ciao, doei, adios.
0: Lucht van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4 en op zondag.

0: natuurlijk, bij Radio Noordzee. Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
10: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
11: Omdat ik samen verder wil.
12: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
15: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De rechtbank heeft een man uit het Groningse Stadskanaal veroordeeld voor seksueel misbruik van 3 jonge buurmeisjes. Hij was hun oppas en noemde zichzelf de buurtopa. Het misbruik heeft jaren geduurd. Bij hem thuis werd ook een grote verzameling kinderporno gevonden. Hij moet 3 jaar de cel in. De brandweer is druk met blussen van een duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp. En volgens Rijnmond is daarbij een brandweerman gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis. De veiligheidsregio roept op om weg te blijven, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Een opgeleide natuurbrand in Venray is inmiddels weer geblust. Er is gisteravond gevochten op de Snake Week. Dat is een groot zeilevenement met feesten, optreden en een kermis. 2 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen is samen met een ander opgepakt als verdachte. Een beveiliger die tussen beiden wilde komen kreeg ook klappen. Het vliegveld van Leipzig is nog steeds niet helemaal in bedrijf. Er wordt nog altijd onderzoek gedaan naar de drone die daar gisteren werd gevonden. Daar zou de zwaar explosieve stof Semtex in hebben gezeten. Het vliegveld wordt door Oekraïne gebruikt als tussenstop voor het vervoer van militaire spullen. Vanavond trekken in het noorden enkele buien over. Verder blijft het droog. Morgen opnieuw 20 tot 24 graden met meer zon en weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Dan werpen wij een blik op de weg. Het is rustig, hè, want zomervakantie, 6 files gemeld momenteel. Dit zijn de 3 langste. De A2 Maastricht-Eindhoven voor Nederweert. Je vertraging daar 1,5 uur. A9 Amstelveen-Alkmaar voor Velzen door wegwerkzaamheden 11 minuten. En de derde op de A22 Beverwijk-Velzen voor Beverwijk is de oprit dicht. Je vertraging daar nu 23 minuten. Een nieuwe editie van de Radio Noordzee Zomermiddagshow met vandaag als co-host te gast. En ze gaat ook nog zingen. Hoe leuk is dat? Niemand minder dan blijf erbij.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: 9.
1: Het zijn Mr. en Mrs. Gelredoom, zou je kunnen zeggen. Suzanne en Freek, halverwege 10 keer verkochten ze die Gelredoom uit. Ongelooflijk, uiteraard zongen ze deze ook halverwege. Hoorde je bij Radio Noordzee op deze donderdagmiddag, de 6e van augustus. Geen René Verkerk en Co, die genieten heerlijk van hun fijne zomervakantie. Ergens lekker met een ingesmeerde kale bol op het strand. Maar gelukkig zijn we er wel gewoon.
2: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
1: Yes, de komende weken nog de Radio Noordzee Zomermiddagshow. Mijn naam is Luc en deze week ontvang ik elke dag een andere bekende zanger of zangeres of rapper of hele band die hier een dagje mee komt sidekicken bij de show. De afgelopen dagen al bijvoorbeeld Danny Vroger te gast gehad, Jordi van den Boer, Sineke bijvoorbeeld, en er komen nog heel veel meer leuke gastpresentatoren aan. En vandaag de vrouw die zich in de harten van Nederland zong bij The Voice Kids, en een paar jaar later haalden ze ook nog knappe tweede plek in de finale van We Want More. Iedereen was zo onder de indruk dat ze zelfs werd uitgenodigd voor Holland Zingt Hazes in de Ziggo Dome. Nou ja, van de Gelre Dome naar de Ziggo Dome, kleine stap. Het zingen leverde haar zelfs een Edison-nominatie op. En sinds kort heeft ze er een nieuwe hit bij. Samen met Sven Versteeg bracht ze Vuurwerk uit. Uitgeroepen tot de Hollandse hitflits op onze eigen zender Radio Noordzee. Een warm applaus voor niemand minder dan Senna. Hallo, hallo.
3: Hallo.
1: Wat fijn dat je er bent.
3: Ja, fijn dat ik er mag zijn.
1: Recht uit Brabant.
3: Jazeker.
1: En dan wil ik niet meteen de boel onder spanning zetten, Senna, maar... Ik ruik geen vers worstenbrood.
3: Nee. Helaas. Ja. Ik had net ook al gezegd, de volgende keer als ik kom, dan neem ik ze mee. Ik weet de allerlekkerste worstenbroodjes bij ons uit de buurt.
1: Ja, van Nelleke. Ja, van Nelleke in welke plaats ook alweer?
3: Deurne.
1: In Deurne.
3: Ja, okay. In Deurne. Ja.
1: Dus bakker Nelleke in Deurne, ja. Daar moeten we zijn. Ja?
3: Daar moet je zijn. Daar zijn echt de beste worstenbroodjes.
1: Nelleke denkt nu, ik moet de handhaving gaan bellen om de boel af te zetten. Want morgen staan ze allemaal voor de deur. Wat is een goed worstenbroodje dan, volgens jou? Want ik had hier net, kijk, ik kom ook uit Brabant. Ik ben een Bossenaar. En wij werken hier dan bij zo'n groot corporate bedrijf in Hilversum, weet je wel, met regeltjes en bla bla bla. En elke dag in de kantine hebben wij dan de special in de kantine. En de ene dag is dat dan, een guacamolebol. En de andere dag is het, een pannenkoekje. En soms staat er een bordje met worstenbroodjes. En dan denk ik, en dan kom ik bij die plaat en dan zie ik van die vierkante, droge, gordroge fabrieks... worstenbroodje. En dan zeg ik altijd hier in de kantine, jongens, heel snel het bordje hier weg. Want het heeft natuurlijk niks met een worstenbroodje te maken, toch?
3: Nee.
1: Wat maakt nou een goed worstenbroodje, Senna?
3: Ja, ik denk dat het ook wel een beetje ligt aan het vlees. Het vlees moet gewoon lekker zijn.
1: Gekruid, hè? Dat is vaak ook de truc.
3: Het ligt ook echt aan de kruiden die er gebruikt worden. En ook wel aan het broodje, hoor. Je moet niet zo'n klein rond broodje hebben. Dat is het niet.
1: Nee.
3: Het is echt, ik weet niet hoe je dat uitlegt. Maar gewoon de worstenbroodjes van de Brabantse bakker, dat zijn gewoon de beste worstenbroodjes.
1: En, geen gekkigheden met de bacon erop en zo. Dat soort dingen. Allemaal, hè?
3: Ja.
1: Nou, mocht je zitten te luisteren en denken van, goh, ik ken een nog betere plek. Ik wil Nelleke niet voor de kop stoten natuurlijk. Maar denk je, daar moet je wezen. Je bent altijd welkom voor een berichtje. Via radionoordzee.nl kun je altijd iets van je laten horen. Leuk dat je er bent, Senna. Je gaat lekker live voor ons zingen. Ik had het al over die nieuwe single met Sven Versteeg. Die gaat door het dak, hè? We draaien hier.
3: Dat is niet normaal.
1: Een week geleden is het vuurwerkverbod ingegaan. Maar bij Radio Noordzee nog zeker niet. Want jullie single gaat hartstikke goed. Die ga je live zingen. En wil je dan ook nog even doen waar het eigenlijk allemaal een beetje mee begonnen is? Gewoon even...
3: Kleine vogel nog?
1: Ja, laten we dat
3: natuurlijk.
1: Doen. Nou, hartstikke gezellig. Ze is erbij de komende uren hier bij Radio Noordzee. En ook vandaag jouw kans op kaarten voor de nacht van de Nederpop XXL. Daar wil je bij zijn. Leuk feestje. 12 december in de AFOS Live. Met onder andere Hans de Boy, Henk Westbroek, Nol Havens. Kortom, het woordje Nederpop naar ons toesturen levert jou misschien wel plekken op voor die show. Deze man is er niet bij, want die gaat voorlopig nog niet optreden, heb ik vernomen. Marco Borsato nu bij Radio Noordzee.
4: Het leeft niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd.

0: Ja, Justin en Rutger, move over. Hier is Gerrit Snijder. Heel leuk nieuw liedje dit. Cubaanse Café hoorde je bij Radio Noordzee. Nieuwe muziek op de zender met 200% puur Hollands. Maakt het iets na kwart over vier. De Radio Noordzee zomermiddagshow met vandaag Senna de hele middag bij mij. Als gastpresentator ben je al een beetje gewend dat je zo... ja, een beetje babbelen, dat lukt wel. Ja, zingen kun je.
1: Ja, dat lukt wel.
0: Maar ik met een Brabantse, dus ja, een beetje babbelen is nooit ingewikkeld natuurlijk, hè?
1: Nee, dat kennen wij wel.
0: Dat dacht ik. Hey, ik ben ook een Brabander, maar we gaan geen Omroep Brabant ervan maken. Als zou ik dat niet zo willen, natuurlijk. We gaan je even een beetje beter leren kennen, Senna. En ik dacht, ik kan wel heel kort droog jouw Wikipedia-pagina voorlezen. Maar waarschijnlijk A, klopt de helft niet. En B, ja. Dus we spelen even een spelletje.
1: Ja.
0: En dan weet jij nooit wat voor vragen je krijgt. Maar dat maakt het eigenlijk leuk, oké?
1: Oké, ik ben benieuwd.
2: Radio Noordzee. Wie, wat, waar?
0: Het is heel simpel. We spelen wie, wat, waar. Ik heb bij iedere categorie 30 vragen. Dus 30 vragen bij wie, 30 vragen bij... Nou, je snapt het. Jij noemt de getal tussen de 1 en de 30. En dan krijg jij de vraag die daarbij staat. Dus laten we eens beginnen bij de categorie wie. Noem maar een getal tussen de 1 en de 30.
1: 15.
0: 15, zeg jij. Wie heb je je laatste appje gestuurd?
1: Mijn moeder.
0: Je moeder?
1: Ja.
0: Oh, en waar ging het over?
1: Ze wensen me succes vandaag, dus ik zei dankjewel.
0: Niet over het avondeten. Van, goh, mam, kan ik vanavond nog eens er nog wel over?
1: Nee. Ze wensen me succes, dat doet ze altijd heel lief.
0: Dat blijven moeders doen, hè?
1: Ja.
0: Hoe lang je carrière ook duurt, hoe groot.
1: Ja.
0: Ga je nog vaak eten bij haar thuis? Of
1: nou ja, het valt mee. Ik ben heel vaak niet thuis.
0: Ja.
1: Ik ben eigenlijk altijd onderweg. Dus het is of even een snelle hap onderweg of niks. Of ik kook zelf.
0: En wat maakt jullie moeder nou het allerbeste? Dat je zegt, ja, dan kan ik nergens anders eten, want als mam...
1: Ja, ik denk wel kip tandoori dan.
0: Ja?
1: Ja, en heel simpel. Gewoon lekker zo'n verpakking uit de winkel. Eigenlijk helemaal niet moeilijk. En dat vind ik echt het lekkerste wat er is.
0: En zij kan dat met haar touch, kan ze dat helemaal...
1: Lekker boontjes erbij, wat kroephoek. Heerlijk.
0: Nou, een keer het recept vragen en dan helemaal goed. De categorie wat, Senna? Noem maar een getal.
1: 7.
0: 7. Wat mis je het meest aan de tijd voordat je bekend werd? Is er iets waarvan je zegt, goh, dat was toch eigenlijk vroeger wel anders en... Wordt veel herkend, denk ik, toch? Of
1: nou ja, dat,
0: jou een
1: dat
0: pet en een zonnebril op overal?
1: Nee, dat niet. Nee, ik denk dat het...

0: dat wat ik dan het meeste mis. Maar ondanks ik het ook eigenlijk helemaal niet erg vind.
1: Ja.
0: Eerst als ik op stap ging, dan wist niemand wie ik was. En nu is dat wel ooit. En soms heb ik ook nog wel eens ooit een weekendje vrijgenomen. Dat ik lekker met vrienden even een keer wel gek ga doen. Ik bedoel, ik ben 22.
1: Ja.
0: En als je dan wat gedronken hebt, willen mensen op de foto. Maar ja, dan zie je er niet altijd even fris uit. Dus dat vind ik dan af en toe dat ik denk van ja...
2: Dan zie je dat later terug op Insta of zo.
0: Ik vind het niet erg. Hè? Als je me ziet, kom vooral naar me toe. Ik vind het alleen maar gezellig.
1: Ja.
0: Maar dat is dan, als ik dan moet kiezen, is dat denk ik wel het enige wat ik mis.
2: Oké. Dus af en toe sla jij de Snapchats even over. Die is ochtends bij jou in je...
0: Ja,
2: ik snap het heel goed.
0: Graag.
2: Oké, dan doen we nog even de categorie waar. Dus noem maar een getalletje.
0: Dan ga ik voor 27.
2: 27 mensen. Eens even kijken. Waar vinden we de mooiste plek in Helmond? Want je bent trots Helmondse natuurlijk. Nog steeds woonachtig ook.
0: Zeker.
2: En ik wil natuurlijk niet zeggen dat Helmond hier en daar een klein vooroordeel heeft. Maar dat is misschien wel zo. Dus kom op, noem eens even op. Weekendje Helmond. Waar gaan we naartoe? Waar moeten we zijn?
0: Maar ja, ik denk dan toch wel het kasteel.
2: Het kasteel in Helmond?
0: Ja, dat is wel iets heel bijzonders. Ja? Het kasteel van Sinterklaas.
2: Is dat het kasteel van Sinterklaas?
0: Het kasteel van Sinterklaas,
2: dat meen je niet. Die heeft een woning in Spanje en in Helmond.
0: En in Helmond.
2: Echt
0: ja,
2: waar?
0: Hij komt ieder jaar terug en er wordt ook van alles geregeld.
2: Oh.
0: Het is heel leuk. Alle kinderen die zijn daar.
2: Oké.
0: Okay. Sinterklaas.
2: Oké, wat leuk.
0: Ja.
2: En daar liggen alle pakjes het hele jaar opgeslagen en dan.
0: Iedereen is, alles is daar. De pakjes en je kan daar ook naartoe. En dan laten ze ook precies zien hoe alles gaat.
2: Echt waar?
0: Ja.
2: Oh, dat heb ik nooit geweten van hem.
0: Ja, is heel leuk.
2: Het kasteel van Sinterklaas. Kun je er ook iets eten en drinken een dagje uit? Of,
0: Je hebt er ook een museum zitten. En je hebt daar echt langs heb je ook een restaurant zitten.
2: Oké, een museum. Maar waarschijnlijk is Sinterklaas ouder dan de spullen in het museum. Maar goed, dat maakt niet uit. Goed, zometeen spelen we even een rondje verder. Hartstikke leuk dat je er bent, Senna. En ze gaat dus later vandaag live zingen. Onder andere die nieuwe single met Sven Versteeg. Daar wil ik ook wat dingen over weten over Sven.
0: Ja.
2: Want volgens mij is dat ook een deugniet. Vuurwerk is de nieuwe single. Die komt later vanmiddag voorbij. Fijn dat je erbij bent. De dagafsluiting. Radio Noordzee 200% puur Hollands. En dit is David.

0: luister deze week naar Radio Noordzee. Stuur het woord Nederpop in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor de Nacht van de Nederpop XXL. 12 december, Avas Live, Amsterdam. Met onder andere Henk Westbroek, Hans de Boy en Erik Messi. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Prax.

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
9: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
13: Goedemiddag, dit is Radio Noordzee, de zomermiddagshow vandaag. Senna te gast, gaat later vandaag nog voor ons zingen. Dus blijf lekker hangen, sluit je dag af met de middagshow. Dit is het weerbericht bij Noordzee. Vanavond neemt de bewolking in het noorden snel toe. Uiteindelijk kan er wat regen vallen. In het zuiden wat meer zon. Temperatuur koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgen een beetje vergelijkbaar met vandaag. Droog, wel wat sluierbewolking. En de temperatuur dan zo'n 20 tot 24 graden.
14: Radio Noordzee, verkeer.
13: 12 files gemeld momenteel. Dit zijn de drie langste. De A5 Hoofddorp Amsterdam voor de Westerrandweg. Je vertraging 1 kwartier. A9 Amstelveen Alkmaar voor Velzen. Een half uur door wegwerkzaamheden. En de derde op de A9 ook Alkmaar Amstelveen voor Beverwijk door wegwerkzaamheden. Ook daar 1 kwartier. Maakt het 4:55. Radio Noordzee met de headlines uit het nieuws. Goedemiddag.
15: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Verkeersminister Karmans wil maatregelen nemen bij de grenzenovergangen om meer ongelukken te voorkomen door de Duitse grenscontroles. Dat meldt Omroep Gelderland. Er zouden waarschuwingsborden bij komen en de beleiding wordt aangepast. In Oudorp op Goeree-Overflakke is een brandweerman gewond geraakt. Het gebeurde bij het blussen van een duinbrand die daar woedt. Hoe het met hem is niet duidelijk. FIFA-baas Infantino bood gisteren zijn excuses aan voor zijn plannen om het WK nog commerciëler te maken. Maar het heeft weinig indruk gemaakt op de Europese voetbalbond UEFA. Ze vertrouwen hem nog steeds voor geen meter.

0: Noordzee, Roep du Soleil. Nou, de zwarte zaterdagen zitten erop afgelopen weekend. En het weekend ervoor, volgens mij, was het echt paniek op de Roep du Soleil. Ging jij vroeger op de camping naar Zuid-Frankrijk, Senna? Of was
1: nee,
0: dat niet,
1: nee, wij gingen vroeger naar de camping in Spanje.
0: In Spanje? Oh, dan ja, even wat verder.
1: Ja, wij gingen naar Playa de Aro.
0: Oh ja. Ja, is net over, ja, net over de grens. Hè? De Pyreneeën
1: ja,
0: over.
1: Ja,
0: en dan,
1: ja, bij Barcelona.
0: Lekker, maar wel dus vaak op die Roep du Soleil.
1: Ja, wij deden wel altijd in Frankrijk één nachtje slapen. Want wij gingen altijd met de auto daarheen.
0: Oh ja.
1: Dus ja, ik ben wel in Frankrijk geweest, maar niet heel veel.
0: Oké, je spreekt niet heel veel Frans.
1: Nee, absoluut niet.
0: Nee? Maar baguette kom je en croissant.
1: Ja, je suis en je m'appelle en dan houdt het ook heel gauw op.
0: Maar meer hoef je ook niet te weten, Senna.
2: Radio Noordzee. Wie, wat, waar?
0: Hey, we hebben nog twee categorieën. Over Senna, om jou wat beter te leren kennen, we hebben nog de categorie wanneer en de categorie hoe. Het is heel simpel. Ik heb bij iedere woord heb ik 30 vragen. Jij noemt een getal. Mag gewoon in het Nederlands, hoeft niet in het Frans.
1: Ja,
0: en dan
1: gelukkig
0: stel ik jou die vraag. Dus de categorie wanneer? Noem maar een getal.
1: 3.
0: Nou, dan hoef ik niet zo heel ver naar boven te scrollen. Wanneer was je voor het laatst echt nog zenuwachtig voor een optreden? Ik heb hier nu al een week artiesten te gast. En de ene dag zegt iemand, zenuwen, ken ik niet. En de andere dag zegt iemand, nou, voor elke show sta ik nog te bibberen. Waar zit jij ergens op die schaal?
1: Nou ja, ik zeg altijd gezonde zenuwen. Een beetje het Efteling-gevoel als je in een attractie stapt. Je hebt er heel veel zin in, je vindt het leuk.
0: Ja?
1: Je wil lekker die kriebels in je buik, maar het is niet dat je bang bent.
0: Oké.
1: Okay. Nee, ik heb wel gezonde zenuwen. Maar net als de meeste optredens heb ik gewoon vooral heel veel zin in. En dan ben ik gewoon ongeduldig. Dus daarom sta ik dan ooit zo een beetje te ouwen of te wiebelen of te doen. Maar ja, het was de laatste keer dat ik echt zenuwachtig was.
0: Is er een verschil tussen een kermis en de Ziggo Dome bijvoorbeeld? Of?
1: Jawel, okay. Natuurlijk wel. Bij een Ziggo Dome voel je toch wel iets meer druk als bij een kermis. En dat komt eigenlijk puur en alleen omdat er heel veel mensen zijn die heel veel verstand hebben van muziek aan de andere kant van het podium, zeg maar.
0: Ja.
1: En ook gewoon omdat je voor heel veel mensen staat.
0: Ja.
1: Ik bedoel, er kijken 17.000 mensen naar jou op dat moment.
0: Ja.
1: En dat is op een kermis natuurlijk niet zo.
0: Ja, oké.
1: Okay. Dus ik denk dat daar voor mij wel het verschil zit dan.
0: Oké, okay, heel goed. De categorie hoe hebben we nog over, dus noem maar een getalletje.
1: 16.
0: Hoe ontstond het duet met Sven Versteeg? Want ja, die ga je zo meteen live voor ons zingen. Vuurwerk, hè? Ja. Nieuwste single. Jullie dachten, het vuurwerkverbod komt eraan, dus nu gaan we een single maken.
1: Ja, laten wij er een single over maken.
0: Hoe is dat zo gegaan? Want,
1: wij hadden een sessie in Groningen.
0: Ja?
1: En er zaten daar meerdere mensen in de studio, ook meerdere artiesten. Dus Sven die was daar ook.
0: Het wordt dan georganiseerd door een platenmaatschappij. Die zegt dan, gaan jullie eens bij elkaar zitten, kijken of we
1: dat wordt dan georganiseerd. En dan heb je verschillende groepjes die liedjes aan het maken zijn. Ja. Dus ik had mijn groepjes. Sven had zijn groepje. En het was sowieso heel gezellig altijd, zoiets. En Sven die was een liedje aan het maken voor Corrie Konings toen.
0: Mm-hmm.
1: En die had iemand nodig die dat voor hem kwam inzingen. Dus die kwam naar mij toe, naar de studio. Die zei van, Sven, kan je me even helpen? Want ik wil graag dat liedje van Corrie goed op de demo hebben.
0: Ja.
1: Dus ik zei, oh ja, dat is goed. Ik zeg, maar wij zijn ook een liedje aan het maken. Wil je die dan ook even inkomen zingen? Want dat is ook een duetje. En dat was dus de plaat Vuurwerk.
0: Oh, wat goed.
1: Maar ja, toen hadden we dus nog niet per se het idee van dat ik hem ook echt samen met Sven uit zou brengen. Mm-hmm. Het was meer gewoon een idee en het lag op de plank. Alleen toen we die demo samen hadden ingezongen, waren we eigenlijk allebei meteen mega enthousiast. En toen hebben we gezegd van, nou, laten we hem gewoon samen uitbrengen.
0: En zo geschieden.
1: Ja, nou, daar zijn we. Vuurwerk.
0: Je kunt er nog niet omheen geluisterd hebben, mocht je denken, welke plaat is dat dan? Zometeen gaat de Senna hem gelukkig live zingen. En ik heb net begrepen dat wij even samen het over iets moeten hebben zometeen.
1: Ja.
0: Wij schijnen een gemeenschappelijk probleem te hebben. En dat moeten we even voorleggen aan de Radio Noordzee luisteraar.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Ik ben ook heel benieuwd. Blijf daarvoor zeker luisteren. Van Helmond nu naar Den Bosch. Fleming, zij wil mij.

0: Een nieuwe ster aan het feestfirmament recht uit Zwolle. Fons Veurink en Feesie hoorde je bij Radio Noordzee. Senna vanmiddag te gast hier in de Radio Noordzee zomermiddagshow. We moeten het even hebben over Feesie gesproken. Maar over volgens mij een gemeenschappelijk probleem dat wij hebben.
1: De Radio Noordzee zomermiddagshow.
0: Het is namelijk Brabantse gezelligheid hier vanmiddag. Want Senna natuurlijk recht uit Helmond. Ja. En mijn naam is Luc, ik ben Bossenaar. Veel op stap geweest in Eindhoven. En we hadden het net even over, waar ga je dan naartoe? Weet je wel, welke kroeg ging jij dan uit? En hoe is dat dan en zo? En toen kregen het over het feit dat ik op een gegeven moment, nou ja, ik denk 4 of 5 jaar lang elk weekend in dezelfde stamkroeg in Eindhoven was geweest. Feestcafé, hartstikke gezellig. Ze kenden daar het personeel een beetje en de DJ. En op een dag komt die DJ naar me toe en die zegt, oh, we hebben van de week een personeelsuitje van het café. Dan gaan we met de partybus, gaan we ergens naartoe en een feestje vieren. Ik zeg, leuk.
2: Ja, gezellig.
0: Gezellig, doe iedereen de groeten. Ik gun het jullie om ook een keer te drinken. Ja, nee, maar we dachten, misschien wil jij mee. En toen dacht ik, ja, oké, gezellig. Maar later dacht ik wel, oké, dan word je dus als gast van een café meegevraagd op het personeelsfeest, zeg maar. Heel leuk natuurlijk, maar aan de andere kant kan het misschien ook iets zeggen over dat je misschien dat te vaak bent geweest. Dus ik heb daar een paar jaar wakker van. Het was overigens heel gezellig, maar ik heb er een paar jaar wakker van gelegen. Maar toen zei jij van, nou, dat herken ik wel een beetje.
2: Ja, dat herken ik wel, ja, want ik heb het toevallig ook.
0: Toevallig?
2: Ja, toevallig, heel toevallig. Ik denk dat het misschien iets Brabants is of zo.
0: Ja.
2: Maar ik ben ook meegevraagd, ja, bij de kroeg waar ik eigenlijk altijd naartoe ga. Als ik vrij heb en tijd heb, dan vind ik het gewoon ook gezellig om met mijn vrienden een drankje te doen. En dan zijn we altijd daar.
0: Ja.
2: Maar het scheelt denk ik ook wel dat de helft van mijn vrienden daar werkt.
0: Oh, oké. Dus er is al wel een vriendschappelijke connectie. Maar ja, dan nog zou je kunnen denken als kroeg van, joh, we houden het bij het team.
2: Ja, weet tuurlijk.
0: Wij hebben een keer een uitje en de gasten die komen volgende week wel weer. Maar ook jij bent meegevraagd.
2: Ja, ik ben ook meegevraagd. Dus in hoeverre ik dat als positief moet zien.
0: Nou, laten we het even bij de Radio Noordzee luisteraar neerleggen. We gaan nu of zometeen een klap in onze nek krijgen, dat we de enige twee zijn. Of hopelijk zijn er mensen die zeggen, joh, dat is heel normaal, dat is Brabantse gezelligheid. Of misschien bij ons in het noorden of in het oosten gebeurt dat ook. Is het vreemd als je als stamgast meegevraagd wordt op het personeelsfeest van je kroeg? Laat het even weten. Je kunt een berichtje sturen via radionoordzee.nl. Klik op stuur een bericht. Mag ook anoniem. Als je denkt van ja, het is mij ook overkomen, maar ik wil er liever niet over praten. Radionoordzee.nl. Moeten wij ons schamen of is het toch, ja, heel gebruikelijk.
2: Toch normaal, ja. Ik ben benieuwd.
0: Spaar ons niet, maar het liefst hoop ik dat je stuurt. Dat is heel normaal. Radionoordzee.nl. Kom maar door.

0: vandaag.
1: De man die vaker een hit scoort dan dat hij naar het toilet gaat, volgens mij. Robert van Hemert, want dit is een hit van het Loopster. Zijn nieuwe single met Donnie is ook hartstikke leuk. Deze week de Hollandse hitflits bij Radio Noordzee. Pizza Man's Friend. Donnie, voor jou niet onbekend natuurlijk, Senna, toch?
2: Nee, zeker niet.
1: Ik vind hem zo grappig. Hij was hier vrijdag te gast met Robert. Het gaat natuurlijk een beetje over een zeemansthema, hè? Dat nieuwe liedje, Pizza Man's Friend. Toen had hij een grap, die deed hij ook op TikTok. Ik was even kijken. Een volkszanger... een vis die volkszanger is. Hij is van Donnie, hij is niet van mij. Credit for credit is due. Nee, weet je het niet?
2: Nee.
1: Sardino Martin. Hij is van Donnie, niet van mij.
3: De Radio Noordzee, zomermiddagshow.
1: Ga je ook nog wel voorbij horen komen. Pizza Man's Friend, nu hoorde je Robert van Hemert solo met Zandloopster. We hadden net, Senna, met elkaar over het feit dat wij allebei afzonderlijk van elkaar zijn uitgenodigd op het personeelsfeestje van onze stamkroeg. En dat wij dan denken van, goh, hebben we een probleem? Of gebeurt dat vaker? Dus ik heb het even voorgelegd aan de Radio Noordzee luisteraar. Nieke uit Lichtenvoorde stuurt, heel normaal, wij gaan met de vriendengroep elk jaar mee op het uitje van onze bruine kroeg.
2: Oh, gelukkig.
1: En Lichtenvoorde is in het oosten van het land, hè, dus ook daar gebeurt het, niet alleen in Brabant. En er komt ook nog een anoniem berichtje binnen. Hallo beiden, kennen jullie de AA?
2: Ja, de AA?
1: Dat ken ik wel. Ken jij dat, de AA?
2: Nee.
1: De anonieme alcoholisten.
2: Dat, oh. Ja.
1: Maar zo erg is het niet met ons natuurlijk. Hè. Maar we zijn dus niet de enige, Senna. Dat is mooi, hè?
2: Gelukkig nee.
1: Maar. Senna is de hele middag nog de gast hier bij Radio Noordzee in de middagshow. En zometeen gaat ze live zingen. Natuurlijk de nieuwe single Vuurwerk met Sven Versteeg. En je gaat er nog eentje doen, toch? Welke is dat?
2: Kleine Vogel.
1: Natuurlijk, Kleine Vogel. Die wil je horen zometeen hier.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. €4,99. We doen met je mee. Plus.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
10: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
11: Honor the craving.
12: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
14: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen en 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
15: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
16: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
11: It's funny because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
0: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Verkeersminister Karmans is het zat dat er zoveel ongelukken gebeuren door de Duitse grenscontroles en gaat er wat aan doen, meldt Omroep Gelderland. Er wordt onder meer gedacht aan meer waarschuwingsborden. Karmans wil het liefst van de controles af, maar kreeg geen gehoor bij zijn Duitse collega. De duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp breidt zich verder uit en daarom komt er ook meer brandweer. Er is ook een drone-team ingezet om een goed beeld te krijgen van de omvang van de brand. Een brandweerman is gewond geraakt. De veiligheidsregio herhaalt de oproep om weg te blijven bij de brand. Een man uit het Groningse Stadskanaal moet 3 jaar de cel in voor seksueel misbruik van 3 jonge buurmeisjes. Hij was hun oppas. En hij had ook een grote verzameling kinderporno. Er werden tienduizenden beelden bij hem thuis gevonden, ook van de buurmeisjes. De ouders vinden zijn straf veel te laag. De excuses die FIFA-baas Infantino gisteren aanbood hebben geen indruk gemaakt op de Europese voetbalbond UEFA. De UEFA blijft de toernooien van de FIFA boycotten en zegt er heel duidelijk bij: wij vertrouwen Infantino niet meer. De rel gaat over zijn plannen om het voetbal nog commerciëler te maken. Vanavond in het noorden enkele buien. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 16 graden. Morgen opnieuw 20 tot 24 graden. Met meer zon dan vandaag en weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Radio Noordzee, verkeer.
1: Dan werpen wij een blik op de weg. Het is relatief druk voor de zomervakantie. 15 files namelijk. En dit zijn de 3 langste. De A2 Maastricht-Eindhoven voor Nederweert. Je vertraging 23 minuten. De A12 Utrecht-Den Haag voor het Prins Klausplein. De verbindingsweg is daar dicht. En je vertraging 20 minuten. En de derde op de A16 Breda-Rotterdam. Voor Dordrecht Centrum, je vertraging daar nu 18 minuten. Muziek onderweg van Chris Cross Amsterdam. Guus Meeuwers komt eraan. En zometeen hier Senna live in de middagshow.
3: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: Crisscross Amsterdam met een klein beetje hof van K3. De Raf Oya Lele hoorde je in de Radio Noordzee zomermiddagshow. Later vandaag nog jouw kans op kaarten voor de nacht van de Nederpop XXL. Leuk feestje op 12 december. Ik hoor je denken 12 december, het is hoogzomer. Ja, dat klopt, maar je hebt nu waarschijnlijk leuke plannen. Maar hoe leuk is het als je vast wat in de agenda kunt zetten voor december. Als je erbij wil zijn, onder andere met Henk Westbroek, Hans de Boy, Nol Havens, Alides Hidding. Kortom, mooi feestje. Dan stuur je nu het woord Nederpop naar ons toe via radionoordzee.nl. En wellicht bel ik jou binnen nu. En een half uurtje al terug.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Senna vandaag te gast als co-host. Hartstikke gezellig. Brabantse gezelligheid.
2: Ja, de echte Brabantse co-host.
0: Dat vind ik wel. Dat vind ik hartstikke gezellig. Ja, we gaan steeds meer met een zachte G praten, Senna. Ja. Maar dat mag gewoon. We zijn goed te verstaan.
2: Ja, dat ken je gewoon.
0: Maar je bent er uiteraard ook om live voor ons te gaan zingen. We hadden het al even over de nieuwe single met Sven Versteeg. Wat is de klik tussen jou en Sven? Waarom werkt het, denk jij? Wat is dat? Hij komt natuurlijk ook een beetje van de kermissfeer en zo.
2: Was ja, dat dan? Ja, weet je, je doet hetzelfde werk. Dus je weet heel goed waar je in zit allebei. En het is gewoon gezellig. Je kan met elkaar lachen. En gewoon een beetje, ja, een beetje gekkigheid. Ja. Ja. Dat is het gewoon. En dat klinkt gewoon heel erg goed. En ik denk ook wel dat het nummer Vuurwerk ons ook wel gewoon elkaar een beetje beter heeft laten leren kennen. Waardoor je ook wel iets makkelijker een keer een grapje maakt. Of een ditje of een datje.
0: Ja, heb je me live ook al met hem samengezongen ergens? Ja. Want nu komt hij natuurlijk even van de band zometeen.
2: Ja, maar, ja, zeker. Bij Muziekfeest op het Plein.
0: Leuk.
2: En we hebben de eerste keer live gedaan samen.
0: Leuk.
2: Dus, en dat beviel ook heel goed. Hartstikke vet.
0: Ja, leuk. En iedereen zong er mee al meteen.
2: Nou ja, toen was hij nog niet uit. Dus,
0: was het debuut daar?
2: Ja, het was het debuut.
0: Is al spannend, denk ik.
2: Ja, heel spannend. Ja. Heel spannend. Ja. Maar op zich, ik moet zeggen, na één keer het refrein gehoord hebben, zongen ze hem eigenlijk al goed mee.
0: Dat is vaak al goed, hè? Dat is
2: ja, goed teken.
0: Je gaat hem nu ook voor ons live zingen, dus mocht je hem nog niet gemist hebben, het kan niet anders dan dat je hem al een keer gehoord hebt. Het is de single van Senna samen met Sven Versteeg. En ze gaat hem nu live zingen hier in de Radio Noordzee Zomermiddagshow. Senna!

0: live bij Radio Noordzee, Senna. En vuurwerk. Hoppakee. Nou, je hebt Sven eigenlijk helemaal niet nodig live naast je, Senna. Dit is gewoon prima, toch?
1: Ja, ja, maar met Sven is erbij is wel gezelliger. Ja, tuurlijk. Ja.
0: Leuk, overal te beluisteren, te streamen met de nieuwe single Vuurwerk. Mariska stuurt een berichtje via de app. Of jij ook alsjeblieft zometeen nog even Kleine Vogel kunt zingen.
1: Nou, speciaal voor jou?
0: Speciaal voor Mariska.
1: Gaan we nog een keer zingen dadelijk.
0: Het is bij ons. Ik heb de vlammende pan van Jari Helligers klaarstaan. Maar de vlam is hier ook in de frituurpan geslagen. Er is hier voor een heel leger gaan bitterballen en kaasstengels binnengekomen. Kortom, het is een beetje de donderdagmiddagborrel. Die wordt steeds populairder. Ja. Vrijdag is er niemand meer op kantoor. Aan de andere kant, ja, bitterballen woensdag ook prima, toch? Eigenlijk.
1: Ook lekker. Maakt ze smaken er niet anders op.
0: Zo is het. Senna is bij ons. Zometeen nog een keertje live. En dit is de nieuwe single van Jari Helligers.

0: Nog een maandje, dan is het kermis in Volendam. Morgen heb ik Jan Willis van de 3J's aan de telefoon. Die kijkt er nu al naar uit, aan de kermis in Volendam. Ik zit even in jouw agenda te kijken, Senna. Maar jij komt ook wel her en der op een kermis, geloof ik, toch?
1: Ja, het is nou natuurlijk volop kermisseizoen.
0: Morgen de kermis in Venhorst.
1: Ja.
0: Ja, ik zie hier de tukkerfeesten in Wierden. Kortom...
1: Ja, gisteren dan Sneekweek gehad. Dat is ook kermis. Ja. En die dag ervoor, dinsdag kermis Eindhoven en Venray.
0: Ik vind het wel mooi hoe de kermis in de afgelopen jaren een beetje langzaam omgevormd is naar een hele hoop feesttenten. Ja. En dan voor de vorm nog een draaimode ergens in de hoek. Zodat het maar eigenlijk is het gewoon met z'n allen gewoon lekker zuipen, toch?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, vooral in die dorpjes. Kijk, net als Park Hilaria, dat is Eindhoven dan. Daar staat wel gewoon een best wel een grote kermis.
0: Ga je dan in de Booster Max ook en zo?
1: Nee, ik niet. Ik word doodziek in zo'n ding.
0: Nee,
1: vind ik helemaal niks.
0: Dan maar naar de bar. Ja. Maar leuk sfeertje altijd daar, toch?
1: Dat ja, zeker. Dus heel gezellig.
0: Mocht je in de buurt van Venhorst zijn, daar is Senna morgen. Maar gelukkig is ze vandaag nog bij ons.
2: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Net de nieuwe single gezongen samen met Sven Versteeg, Vuurwerk. Maar toch altijd leuk om even terug te gaan naar waar het eigenlijk stiekem een klein beetje begonnen is.
1: Ja.
0: Hoe ben je ooit bij Kleine Vogel gekomen? Want je vertelde al iets over Tino Martin, zong dat ooit. Maar het is natuurlijk al een veel ouder liedje.
1: Ja, het is natuurlijk van Arie Paschier, dus het is al veel ouder. Een echte Amsterdamse hit.
0: Ja.
1: Maar ik kon hem omdat ik ben zelf wel Tino-fan. Dus als ik in de auto zit, dan zet ik eigenlijk vaak wel Tino Martin op. En het liefst ook nog live.
0: Ja.
1: Dus ik had heel vaak de dievenwagen met Kleine Vogel medley van hem opstaan in de auto.
0: Ja.
1: En toen ik mijn allereerste concert gaf, toen moest en zou ik die medley zingen op mijn concert.
0: Okay.
1: Dat moest gewoon, want ik luisterde dat iedere dag. En toen heeft Paul Citeur heeft dat dus gehoord. Die was

0: heel enthousiast over Kleine Vogel. Uh-huh. En toen heeft hij aan mij gevraagd van... Sen, vind je het leuk om die misschien bij muziekfeest van het jaar te doen? Dus ik zei, ja, is goed, die wil ik wel doen.
1: Ja.
0: Dus ik heb die gezongen en die mensen die sloegen zo aan op dat lied... dat ik echt zoiets had van, oké, maar dit moeten we gewoon uit gaan brengen.
1: Het zou wel kunnen werken. Ja.
0: Ja, dus iedereen had eigenlijk een beetje zo'n besefmomentje van... oké, dit moet nu gewoon uitgebracht gaan worden. Toen ben ik de studio ingegaan, heb ik hem opgenomen. En toen hebben we hem uitgebracht.
1: En de rest is geschiedenis, kan
0: ja,
1: zeggen.
0: Ja.
1: Heb je hem ooit met Tino samen gezongen?
0: Nee, maar zou ik wel leuk vinden.
1: Ik kan het zeggen, zou dat nog op je bucket staan?
0: Ja, 100%. Ja. Ja,
1: Tino komt natuurlijk ook overal. Die kom je best wel eens ergens tegen, denk
0: ja,
1: ik, toch?
0: Ja, jawel, kom wel eens tegen, ja, zeker.
1: En dan nooit dat je zegt van, goh, Tien, zoals een keer...
0: Ja, ik heb wel eens ooit een keer een balletje opgegooid. Maar hij heeft het natuurlijk ook hartstikke druk. En je zit er ook allebei met release planning en zo. Dus ga maar eens een plek zoeken.
1: Ja, maar misschien ergens een keer...
0: Ja, wie weet ooit. Wie weet ooit ergens een keer gewoon impulsief live of... Ja, je weet het ooit niet.
1: Nou, een echte vrouw heeft geen man nodig, heb ik wel eens gehoord. Dus je kunt het ook zonder Tino gewoon doen en je gaat hem live voor ons zingen bij Radio Noordzee in de zomermiddagshow. Senna met Kleine Vogel.

0: bij Radio Noordzee. Met ja, toch waar het een klein beetje mee begonnen. Een kleine vogel. Nou, ik denk dat Mariska blij is. En met onze vele andere Senna. Dus dankjewel.
1: Yes.
0: Blijf nog even bij ons. Want zometeen de uitdaging die iedere gastpresentator krijgt.
1: Oh jee.
0: Het weerbericht.
1: Ja, dat wordt een dingetje.
0: Gisteren hadden we hier Mickey van Wijk. Ik wil je niet onder druk zetten. Maar die deed het vlekkeloos.
1: Oh.
0: Jordi van den Boer eerder deze week. Die had het echt als bucketlist ding. Die deed ook goed. Dus ik ga.
1: Nou, ik ben benieuwd.
0: Je bent benieuwd. Nou, dat. En ik heb nog een paar dilemma's voor je zometeen. Dus bereid je daarop voor. En Senna blijft nog even gezellig bij ons. De Radio Noordzee zomermiddagshow voor deze donderdag. Dit is nieuwe muziek, recht uit Den Haag. Drie jongens die de krachten hebben gebundeld. Het heet Flair en hun liedje heet Door het oog van de nacht. Nu bij Noordzee.

0: de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
2: craving. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering. Aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterrenslot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Retour.
1: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
8: Omdat onze band onbreekbaar is.
9: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Radio Noordzee, het is de zomermiddagshow. Tijd voor het weerbericht. En vandaag is de klimaatkoningin aan mijn zijde niemand minder dan Senna met het weerbericht. Wat gaat het brengen de komende, nou, laten we zeggen 24 uur, Senna?
12: Ja, vanavond neemt de bewolking in het noorden snel toe. En uiteindelijk kan er wat regen vallen. In het zuiden nog wat meer zon. En vannacht koelt het af tot een graad of 14. Oh. Morgen is het redelijk vergelijkbaar met vandaag. Het blijft droog, er kan wat sluierbewolking zijn. En het wordt 20 graden aan de kust tot 24 graden in het zuidoosten.
11: Nou, ik ga de NOS bellen. Kun je nog een paar uur blijven in Hilversum? Dan kun je zo naar het 8-uur-journaal, hoor. Geen probleem. Hartstikke goed, hoor. En ik geloof je ook meteen. Ja? Soms denk je, ja, ik geloof in dingen niet in het nieuws, maar als jij het vertelt, dan...
12: Gelukkig.
11: Ja. Maar als er morgen geen sluierbewolking is, Senna,
12: dan bel je me maar
11: op. Dan bel ik je wel even op.
13: Ja, Radio Noordzee. Verkeer.
11: Werpen een blik op de weg. 17 files. En dit zijn de drie langste gemeld op dit moment. De A2 Maastricht-Eindhoven voor Nederweert. Je vertraging 23 minuten. A2 Den Bosch-Utrecht voor de Martinus-Nijhoffbrug door een ongeluk 18 minuten. En de derde gemeld op de A12 Utrecht-Den Haag. Voor het Prins Klausplein is de verbindingsweg dicht. Je vertraging daar nu bijna 3 kwartier. Binnen nu en een minuut Chibrio van Justin de Wild. 6:03, Radio Noordzee met de headlines uit het nieuws. Goedemiddag.
14: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Zangeres Journey Kaagman van Earth and Fire is overleden. Ze had de ziekte van Parkinson en overleed vorige week al. Vanmiddag was de begrafenis. Kaagman zat ook in de jury van Idols. Hij was 79 jaar. Boze boeren protesteren weer tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze blokkeren een rotonde bij de A12 bij het Utrechtse Maarsbergen. De politie grijpt nog niet in. Er gebeuren nu zoveel ongelukken bij Duitse grenscontroles dat verkeersminister Karremans nadenkt over extra maatregelen, zoals meer waarschuwingsborden. Karremans wil het liefst van de controles af, maar Duitsland gaat er gewoon mee door.

0: Lars van der Groot, Radio Noordzee. En mag ik naar je kijken? Dat is niet de Groot van de Bossenbollen, Senna. Die ken je denk ik ook wel, hè? De Bossenbollen van de Groot uit
1: Den Bosch. Die kennen we wel, ja.
0: Hij komt uit Helmond, maar de Bossenbollen zijn natuurlijk wereldberoemd. We hadden het net even over worstenbrood. Daar heb ik zo nog een leuk dilemma over worstenbrood. Want ja, je bent natuurlijk een echte Brabantse, maar... Ik ben benieuwd wat je zo meteen gaat zeggen.
1: Oké. Okay.
2: Noordzee Dilemma.
0: Ik ga je een paar dilemma's voorleggen, Senna. Kijken waar je voor gaat kiezen. Eén liedje zingen in een bomvolle Ziggo Dome of je eigen show in de Effenaar?
1: De eigen show in de Effenaar.
0: Is al gebeurd, toch? De Effenaar.
1: Klopt,
0: toch,
1: ja.
0: Als je uit Helmond komt en je kijkt een beetje om je heen van... goh, wat zijn nou zalen waar ik zou willen staan? Dan is de Effenaar in Eindhoven, denk ik wel, een dingetje om af te vinken, toch?
1: Ja, zeker. Dat is wel eentje die je gehad moet hebben, vind ik.
0: Was in 2023, denk ik, zoiets? Die jaar of twee, drie geleden?
1: Zoiets is dat wel, ja. 2023. Want in 2024 kwamen we met Kleine Vogel en dat was daarna.
0: Ja, precies. En uit het hele land toen al fans, toch? Die echt met de busladingen de kant op. Hoe was dat toen je voor het eerst echt dacht van... dit is mijn eigen avond, weet
1: je
0: wel.
1: Ja, mega vet. Mijn want die mensen komen erboven. Voor jou, hè. Dat is heel anders. Net als zo'n Ziggo Dome is super vet, hè.
0: Ja.
1: Alleen die mensen komen voor de show. En niet per se specifiek allemaal voor jou.
0: Ja.
1: En dat is dan wel.
0: Wat zijn dan nu stappen waar je naartoe te komen van... goh, als ik de volgende keer dat zou kunnen organiseren... wat staat er op je lijstje dan?
1: Ja, nou ja, mij lijkt het ook wel vet om een iets grotere zaal... te proberen.
0: Maar dan de Avonds Live of zo bijvoorbeeld.
1: Ja, nou ja, wie weet.
0: Groot dromen, toch?
1: Ja, dat is zeker waar.
0: Heel goed. Worstenbrood of kaviaar?
1: Worstenbrood.
0: Ja,
1: ja, dat is niet heel moeilijk.
0: Nou, dat weet ik niet. Ik heb ook artiesten hier die zeggen, nou, lekker hoor, kaviaar. We zijn er nog steeds niet over uit waar nou de lekkerste worstenbrood te krijgen is. Maar volgens jou is het in Deurne, toch?
1: Ja, 100%.
0: Bij Nelleke? Gewoon Deurne.
1: Ons Nelleke.
0: Deurne inrijden, stoppen bij de rotonde, vragen naar ons Nelleke en dan kom je er wel. Optreden met keelpijn of optreden met een blackout van je tekst?
1: Blackout van je tekst.
0: Ja?
1: Ja, 100%.
0: Oh, dat vind ik opvallend. De meesten kiezen toch voor dat andere namelijk.
1: Nee. Keelpijn is echt heel vervelend en daar heb je je hele optreden last van.
0: Ja.
1: En zo'n blackout kan je echt mega goed verbloemen.
0: Is dat al eens gebeurd?
1: Ja, tuurlijk.
0: En is dan het ding van, nou, dan doe ik de microfoon zo, hoppakee, naar de zaal?
1: Nou ja, of, die kan je altijd gooien. Oké, jongens, ik wil jullie nog één keer zien zwaaien. Of weet je gaat gewoon iets zeggen.
0: Ja.
1: En anders zing je gewoon een heel ander stuk tekst. Die mensen die hebben dat 9 van de 10 keer toch niet in de gaten.
0: Nee, precies. En ze hebben een bakje op en ze denken, we vinden het al lang gezellig dat ze er staat. Dus,
1: ik heb wel eens ooit gewoon een liedje gewoon helemaal verkeerd gezongen. Gewoon helemaal zelf bedacht. Dan wist ik het gewoon niet meer. Gewoon
0: niks heb gehoord.
1: Ja, nee, klaar. Ik wist het gewoon niet. En wel gewoon doorgaan. Die mensen hebben niks in de gaten gehad.
0: Nou, als je morgen bij de kermis in Venhorst bent, waar Senna staat, dan luister even goed naar wat ze zingt, hè.
1: Ja.
0: Senna, zomervakantie of wintersport?
1: Oeh, vind ik lastig, hoor.
0: Ja,
1: want ik vind wintersport wel heel leuk.
0: Ja.
1: Maar zomervakantie ook.
0: Ja, je moet kiezen, Senna.
1: Ik moet kiezen. Ja, dan ga ik toch voor wintersport.
0: Toch voor wintersport?
1: Ja, toch wel.
0: Ja, je staat graag op de lat, hè. Ik heb ook wel Katty Jordi van der Boer bijvoorbeeld. Die staat elke winter 100 keer in...
1: Ja, die staat ook in Westendorp.
0: Maar die zegt, ik moet eigenlijk nog leren skiën. Ik zei, ja, dus zou kun je ook op wintersport gaan. Maar je bent ook echt van skiën, toch?
1: Ja, zeker. Van de kleinste fase al.
0: Ja, en ook optreden daar dan? Of hou je dat wel... Wat voor plekken ben je geweest dan al, die Nederlanders kennen?
1: Nou, ik ben voor te zingen dan Westendorf, Gerlos, Kuningsluiten.
0: Ja,
1: een beetje de standaardplekken wel.
0: Gezellig, hè? De afterski. Ja, past goed bij Brabanders. En komende winter ook die kant op weer?
1: Ja, zeker. Wanneer weet ik nog niet. Dus, maar als ik dat weet, dan gooi ik er wel even op Insta.
0: Het gaat gebeuren. Hartstikke leuk. Senna is bij ons. Zometeen nog even wat andere dingen met je doornemen. En natuurlijk 200% puur Hollands bij Radio Noordzee. Met nu de nieuwe van

0: iedereen die op de fiets terug naar huis is. Want dagelijks pakken 1 miljoen mensen de fiets naar het werk. Kun je dat voorstellen, Senna? 1 miljoen Nederlanders.
1: 1 miljoen Nederlanders. Ja,
0: die op de fiets naar het werk gaan nog steeds. Je denkt met onze overvolle wegen net van iedereen pakt de auto.
1: Ja, ik wou net zeggen, ik sta altijd in de file.
0: Nee, we zijn nog steeds echt een fietslandje. En de soundtrack voor iedereen op de fiets, hoor je net. Skik en op fietsen bij Radio Noordzee.
2: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Later vandaag nog jouw kans op kaarten voor een leuk feestje in de AFOS Live. 12 december, de nacht van de Nederpop XXL. Met onder andere Hans de Boy, Henk Westbroek, Nol Havens, Alide Zitting. Als je erbij wil zijn, het kan, stuur even het woordje Nederpop naar ons toe. En misschien bel ik je zo meteen wel terug. Senna, dankjewel dat je er was vandaag.
1: Ja, dankjewel dat ik er mocht zijn.
0: Wat gaan de komende periodes nog brengen? Want je bent al even lekker op vakantie geweest.
1: Ja, klopt.
0: Ik heb jouw agenda bekeken. Ja, die is echt...
1: lekker vol.
0: Ja, de gemiddelde kapper heeft minder plek dan jij, zeg maar. Maar wat zijn dingen waar je naar uitkijkt? En vooral, is er al nieuwe muziek onderweg? Want het liedje met Sven gaat goed natuurlijk, vuurwerk. Maar ben je al bezig met nieuwe ideetjes, nieuwe samenwerkingen?
1: Ja, ja, ja.
0: Ik ben kun je daar iets over vertellen, Senna?
1: Ik ben altijd bezig met nieuwe muziek. Ik vind het zelf ook heel leuk om te schrijven. En ik heb ook wel een nieuwe plaat al liggen. Wanneer die uitkomt, weet ik zelf ook nog niet.
0: Is het een duet of een solo?
1: Nee, dit is wel een solo plaat, de volgende. Ja, ja, ja. En het is wel de bedoeling dat ik ook nog een duetje met Monique ga maken. Dat heb ik natuurlijk al een keer eerder verteld.
0: Ja.
1: We zijn lekker bezig, volop naar de studio. En dat moet gewoon zeg maar de hit zijn.
0: Dus, er zijn wel ideeën.
1: Ja, ja, 100%. We zijn heel, heel dichtbij, denk ik.
0: Oké, maar die gaat na je eigen single uitkomen dan? Of,
1: ja. Ja, want ik heb nou die plaat met Donnie natuurlijk gehad en met Sven.
0: Ja.
1: Dus nou weer even eentje alleen. Ja. En dan als we het voor elkaar krijgen, is het wel de bedoeling dat ik daarna lekker met Monique uit kan.
0: Leuk zeg, dan kun je dan ook naar de kermis in Volendam.
1: Ja, nou, dat is toch helemaal top.
0: Daar sta jij wel vertrouwd, denk ik zomaar. Nou, hartstikke goed. Veel plezier. Kom vooral even bij ons langs als die liedjes uit zijn, zou ik zeggen.
1: Ja, gezellig.
0: Hartstikke leuk dat je er vandaag wilde zijn. En een goede rit terug naar Brabant. En we hebben dus afgesproken de eerste volgende keer dat je hier weer komt.
1: Worstenbroodjes.
0: Worstenbroodjes.
1: Ja, ja.
0: Nou, dan regel ik de bossenbollen.
1: Van Nelleke.
0: En dan de broodjes van Nelleke uit Deurne. Dankjewel, Senna. Goeie reis terug.
1: Dankjewel, hè.
3: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?
3: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
4: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
3: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
9: Wat ga jij morgen doen?
10: Vullen in de achtbaan?
9: Aapjes kijken in de dierentuin?
10: Of lekker ontspannen in de sauna?
9: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
11: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 6 uur.
12: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Zangeres Jenny Kaagman is overleden. Eind jaren 60 kwam ze bij de groep Earth and Fire, waarmee ze de hit Weekend scoorde. Ze maakte grote indruk in de clip met haar iconische blauwe pak. En ook was ze jarenlang jurylid van de talentenjacht Idols. Jenny Kaagman had Parkinson en was 79 jaar. Defensie komt helpen bij het blussen van de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp, die zich steeds verder uitbreidt. Er is in ieder geval 1 helikopter onderweg. Het zouden er ook 2 kunnen worden. Brandweerkorpsen uit de omgeving zijn ook al aan het helpen. De brand gaat richting het oosten, daar zijn geen campings. Er gebeuren zoveel ongelukken bij Duitse grenscontroles dat verkeersminister Karremans er wat aan wil doen om meer te voorkomen. Zo wordt er gedacht aan extra waarschuwingsborden. En ook wordt de beleiding op de weg aangepast om het verkeer te dwingen minder hard te rijden. Boze boeren protesteren weer tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze blokkeren een rotonde bij de A12 bij het Utrechtse Maarsbergen. Ze zouden het verkeer daar mondjesmaat doorlaten. De politie houdt de boeren in de gaten, maar is nog niet van plan om in te grijpen. Er is wel een afrit gesloten. Vanavond neemt in het noorden de bewolking toe en trekken enkele buien over. In het midden en zuiden blijft het droog en nog lang zonnig. Morgen 20 graden aan zee, 24 in het zuidoosten met steeds meer zon. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Radio Noordzee, verkeer.
13: En dan werpen wij een blik op de weg. 7 files, dit zijn de 3 langste op dit moment. De A2 Maastricht-Eindhoven voor Nederweert. Hier vertraging 20 minuten. A2 Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel 11. En de derde op de A12 Utrecht-Den Haag voor het Prins Klausplein. Verbindingsweg dicht, hier vertraging daar nu ruim een half uur. Zometeen gaan de kaarten voor de nacht van de Nederpop XXL eruit. En kans op misschien wel de allerleukste prijs van de Nederlandse radio, die niet te koop is, maar alleen te winnen. Het is de Radio Noordzee koffiemok zometeen te binnen. Blijf hier.
11: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit Noordzee. Met nu, Luc van den Braak.
14: Radio Noordzee.
13: Hey, wat moet jij nou?
15: Ik moet even parken. Biertje, vrienden.

0: Wat een stem, ongelooflijk. Numidia, je hoorde Ik Bleef Geloven bij Radio Noordzee. Maakt het 6:09.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Het is de Zomermiddagshow, even zonder René Verkerk. Die ligt inclusief ingesmeerde kale bol op een strand ergens in Italië, denk ik, zomaar. Mijn naam is Luc. De komende weken hier present, elke dag met een andere gastpresentator of presentatrice. Vandaag bijvoorbeeld Senna. Was hartstikke gezellig. Volgende week onder andere Henk Dissel. Stef Eckel komt nog langs. Kortom, houd hem deze zomer lekker op Radio Noordzee. Ook omdat je deze week kans maakt op kaarten voor de Nacht van de Nederpop XXL. Gaat gebeuren op 12 december in de AFAS Live. Met een mooie line-up. Onder andere daarbij Henk Westbroek, Alides Hidding, Nol Havens. Kortom, daar wil je bij zijn. Als je kans wil maken, stuur je het woordje Nederpop naar ons toe. En misschien wordt jou dan wel teruggebeld en ben je erbij. Eens kijken wie we blij kunnen maken.
2: Hallo,
0: met wie?
2: Bram.
0: Hey Bram, je spreekt met Luc van Radio Noordzee. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Storen wij jou tijdens drukke bezigheden, Bram? Want je klinkt alsof je heel druk bent.
2: Oh nee, helemaal niet. Ik haal net de boodschappen uit de auto. En ik was eigenlijk van plan om er aan spoken te gaan beginnen, eerlijk gezegd.
0: Oh, ik dacht om helemaal niks te gaan doen. Maar die moet nog gekookt worden. Oké.
2: Nee, dat moet helaas nog gekookt worden, ja. Daarna wordt het inderdaad tijd om niks te doen, denk ik.
0: En wat gaat het worden, Bram?
2: Ik heb lekker smerig voor mezelf gehaald. En het zijn waterfrietjes geworden.
0: Oh.
2: Dus ik denk dat het zoiets gaat worden, ja.
0: Het is vakantietijd, hoor ik, Bram. Of eet je dit gewoon elke dag?
2: Dat is elke dag natuurlijk. Nee.
0: Met welk deel van het land hebben wij contact?
2: Met Brabant.
0: Ik heb net Senna uit Helmond uitgezwaaid. Waar woon jij?
2: Ja, Os.
0: Os, het altijd schitterende Os. Kijk eens, heel goed. En dan gaat zo meteen lekker gekookt worden. En hoe leuk zou het zijn als jij op 12 december een ritje kunt maken van Os naar Amsterdam voor de Nacht van de Nederpop XXL. Wat zijn artiesten waar je graag naar uitkijkt? Henk Westbroek, Nol Havens, Alides Hidding. Iedereen is er zo'n beetje.
2: Nou ja, dat klinkt eigenlijk wel heel erg goed, maar nostalgisch ga ik dan toch wel voor Henk Westbroek, hoor. Dat vind ik wel heel tof.
0: Henk Westbroek, hè? Ja, als hij toch zelf je naam is mooi gaat zingen, hè? Oh, kippenvel.
2: Nou, dan ben ik in ieder geval met mijn meisje een leuke avond, denk ik.
0: Nou,
2: zeker.
0: Ga je meisje maar blij maken. Ik heb goed nieuws. Gefeliciteerd. Jij wint 2 kaarten voor de Nacht van de Nederpop XXL op 12 december in de AFAS Live.
2: Geweldig, dankjewel.
0: Heel veel plezier.
2: Top.

0: van het publiek in het theater in Zijn Den Haag. En hij werd ook nog ereburger van die stad. Uiteraard terecht, want onder andere met het Klein Orkest geweldige muziek gemaakt. Laat mij maar alleen, hoorde je bij Radio Noordzee om 6:50. Goedenavond.
1: Radio Noordzee, René de Popquiz.
0: Ja, tijd voor de allerleukste prijs die alleen te winnen is, niet te kopen. Exclusief hier bij Radio Noordzee, de Radio Noordzee koffiemok. Die wil je hebben, want als je hem wint, drukken we daar ook nog in koeienletters jouw naam op. En dan kun je meenemen naar je werk of gewoon thuis in de keukenkast zetten. En dan weet je voortaan, dat is mijn mok. Niemand mag daar aankomen. Daar drink ik mijn koffie, mijn thee of mijn chocootje rum uit. Hij is te binnen in de René de Popquiz, die we ook bij afwezigheid van René Verkerk gewoon spelen. Ik laat je zometeen een klassieker horen. En daar is een woordje uit weggepiept. De vraag is, wat hoort er op die plek? Het is A, B of C, dus in principe kan iedereen meedoen. Vandaag de man die onlangs onwel werd, of in ieder geval zich niet goed voelde, daarom een optreden moest afzeggen. Gelukkig is het weer aan de beterende hand met niemand minder dan Henk Wijngaard. Want ook ik heb nog een feestje in de planning staan waar ik Henk, als het goed is, ga zien. En dan gaat hij, denk ik, deze klassieker ook wel zingen.
2: Kom eens hier en kijk eens gauw. Wow. Want die boot met kleuren, die is alleen gemaakt voor jou.
0: Het geweldige Hey Suzy, de bui is over. Maar wat is daar weggepiept? Daarvoor het woordje kleuren. Is dat A, 1000 kleuren? B, vloekende kleuren? Of C, regenboogkleuren? Wat

0: natuurlijk via radionoordzee.nl. Dus A, 1000, B, vloekende, C, regenboog. Wat hoort er op die plek? Kom maar door, stuur het in. En wellicht win jij zometeen die Radio Noordzee koffiemok.
1: Af en toe slaap je hier.

0: Tennessee. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
3: Fans van voordeel.
4: Aldi, je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikt.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
3: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
4: Honor the craving.
5: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
6: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
5: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard.

0: Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Goedenavond, dit is Radio Noordzee met het weerbericht. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen een beetje dezelfde dag als vandaag. Temperaturen tussen de 20 en de 24 graden. Het blijft droog. Hier en daar wel wat sluierbewolking. Zaterdag, dan schijnt de zon wat uitbundiger.
3: Radio Noordzee, verkeer.
2: 5 files nog gemeld op dit moment. En dit zijn de 3 langste. De A2 Maastricht-Eindhoven voor Nederweert. Een brandend voertuig. Je vertraging daar een kwartier. A8 Amsterdam-Zaandam voor de brug over de Zaan. 9 minuten. En de derde op de A12 Utrecht-Den Haag voor het Prins Klausplein is de verbindingsweg dicht. Een vertraging daar nu ruim een kwartier.
4: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hits is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
2: Jazeker, vanavond weer een nieuwe editie van Hart van Nederland en Nadia is aangeschoven. Goedenavond.
5: Hi Luc, goedenavond.
2: Wat gaat er allemaal gebeuren vanavond? Waar moeten we klaar voor gaan zitten?
5: Ja, nou ja, je hebt het waarschijnlijk al gehoord. Volgende week komt er waarschijnlijk weer een nieuwe hittegolf deze kant op.
2: Ze volgen elkaar in rap tempo
5: ja,
2: op.
5: Ja, het is niet te geloven. Ongelooflijk. Ja. Nou ja, ondertussen merken we dus op steeds meer plekken in ons land de gevolgen ervan. Die natuurbranden natuurlijk onder Haverklap en veerponsen die niet meer kunnen overvaren. Nou, nu zijn er dus ook cruiseschepen die een andere route moeten nemen. Ja, noodgedwongen. Ze moeten dan bijvoorbeeld ineens een stop maken in Gorinchem, Kampen, Dordrecht. Dan komt er zo'n groot, cruiseschip aan van de Amerikanen. En die willen dan entertainment.
2: Ja, nou, ga dat maar zoeken daar.
5: Precies. Nou, succes. De stadsgids daar, die heeft echt een drukke zomer. En die hebben wij even opgezocht. En we hebben de toeristen opgevangen.
2: Oh.
5: Die daar komen kijken in Dordrecht.
2: Dordrecht en Kampen. Wow.
5: Precies, exactly.
2: Such a great country, Amsterdam.
5: Ja,
2: zeggen ze dan. Toch?
5: Zoiets.
2: Ja.
5: Verder Jan Smit, want morgen is het zover.
2: En ja.
5: Weet jij natuurlijk wat ik bedoel.
2: 30-jarig jubileum.
5: Juist,
2: toch?
5: Inderdaad. 30 jaar. Ongelooflijk eigenlijk, hè?
2: Ja, hij is jong begonnen. Hoe oud was hij toen hij nog Jantje Smit was? Echt
5: 10 jaar.
2: Zoiets, hè?
5: Ja. Naast Corolla, hè? Van DZN.
2: Ja, zeker.
5: Hij gaat het vieren dit weekend. Maar 2 mensen kunnen daar niet bij zijn. En dat zijn eigenlijk een beetje zijn allergrootste fans.
2: Oh.
5: Kobi en Sandra uit Heerenveen, moeder en dochter. En ze gaan al echt vanaf het begin dus naar die concerten van Jan. Wij gaan even bij ze op bezoek, want ze hebben echt een soort van museum. En we luisteren even naar hun verhaal. Want het is natuurlijk wel heel jammer dat ze er niet bij kunnen zijn.
2: Ja, wat zonde. En dan horen we vanavond ook waarom ze er niet bij kunnen zijn.
5: Zeker weten. Okay. Ja, een beetje spannend eigenlijk.
2: Ja, zeker.
5: En we hebben met z'n allen heel erg veel zin in ijs. En dat is niet zo gek ook natuurlijk met al die
2: met deze
5: golven achter elkaar.
2: Ja.
5: Het aantal ijssalons in ons land is in 10 jaar tijd met 45% gestegen.
2: Zo.
5: Maar ja, als verkoper moet je natuurlijk ook een beetje opvallen.
2: Ja.
5: Waarom moeten we bij jou een ijsje kopen? Nou, de meest bizarre smaken komen ook nu helemaal naar boven. Soft ijs met olijfolie en caviar.
2: Excuus?
5: Ja.
2: Ijs is zoet, toch? Of niet?
5: Het lijkt me ook niet lekker, hoor.
2: Nee.
5: Caviar.
2: Ja.
5: Maar goed, het wordt verkocht. Maar er is er nog steeds eentje van de oude stempel. En die maakt alleen maar vanille-roomijs.
2: Oh.
5: En wat is zijn geheim om te overleven tussen al die hypes?
2: Oh.
5: We gaan het zien vanavond in Hart van Nederland.
2: Hoe laat?
5: 10:30.
2: 10:30 SBS. Nadia, dankjewel.
5: Doei.

0: recept. Bram Bongers nieuwste single heet Het Perfecte Recept. Nou, mocht je op dit moment een recept aan het bereiden zijn voor de avond, dus eet smakelijk.
1: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
0: Even kijken of Albert al aan het eten is. Albert, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Staat het al op tafel? Heb je het al achter de kiezen? Hoe staat het ervoor?
2: Het zit al achter de kiezen.
0: Het zit achter de kiezen. En wat was het er vanavond, ja. Albert?
2: Rijst mee gehakt en nog wat.
0: Nou, hebben wij er nog meer nodig in uw leven, Albert? Laten we eerlijk zijn, toch?
2: Nee, dat klopt.
0: Hartstikke goed. Heb je zomervakantie?
2: Nee, ik moet gewoon doorwerken.
0: Oh, ga je wel nog op vakantie? Of heb je dat al achter de rug?
2: Ik ben een weekendje naar Luxemburg geweest, maar de rest ga ik nergens naartoe.
0: Oh ja, gewoon lekker door iemand moet de economie draaiende houden, Albert. Hè? Ja, zo is het ook, ja toch? Hey, kijk of we jou wel een mooie prijs in de maag kunnen splitsen. Want jij speelde mee met de Reneder Popquiz. Dit was vandaag de bijzonder moeilijke opgave.
3: Kom eens hier en kijk eens gauw. Want die boot met kleuren, die is alleen gemaakt voor jou.
0: Ja, ben je fan van Henk Wijngaard?
2: Ja, al een hele tijd.
0: Al een hele tijd.
2: Nou, was...
0: Wat zeg je?
2: Ik ben zelf namelijk ook vrachtwagenchauffeur.
0: Je bent zelf ook wel een vrachtwagenchauffeur. Ja, dan is het jouw idool natuurlijk. Hè? Ja, ja, het levende voorbeeld, precies. Zoeken wij A, 1000 kleuren, B, vloekende kleuren of C, regenboogkleuren?
2: A.
0: 1000 kleuren, zeg jij.
3: Kom eens hier en kijk eens gauw. Rand die boog met 1000 kleuren.
0: Ja, natuurlijk.
3: Die is alleen gemaakt voor jou.
0: Hoppakee, het gaat jou die geweldige Radio Noordzee koffiemok opleveren. En dan gaan we met koeienletters Albert opdrukken. En dan mag jij zelf kiezen of je meeneemt naar huis. En gewoon lekker in de keukenkast zet. Of dat je zegt van nee, ik neem hem mee. Hoppakee, in de vrachtwagen. En ik laat er af en toe een lekker bakje koffie intappen.
2: Precies, dankjewel. Die gaat mooi de cabine in.
0: Nou, geweldig zeg. Hartstikke goed. En weet je wat? Ik ga Henk ook gewoon even draaien, Albert. Altijd tijd voor Henk Wijngaard, toch?
2: Inderdaad.
0: Zo is het. Ah, hij klinkt al. Hey, Suzy, de bui is over. Geweldig zeg. Mooie avond, Albert.
2: Dankjewel, joh.
0: Dit is Radio Noordzee 200%.

Eerder vanmiddag was ze nog te gast hier bij Radio Noordzee. Hartstikke gezellig. Senna recht uit Helmond. Hartstikke mooi. Gezelligheid, want deze week hoor je elke dag een andere bekende gastpresentator die aan mijn zijde hier een paar uurtjes mee komt te presenteren. Komende week bijvoorbeeld nog Henk Dissel die langskomt. Stef Eckel. En morgen te horen in de Radio Noordzee zomermiddagshow. Onder andere Jan Dulles van de 3J's. En we spreken even met Django Wagner. Die heeft een gezellige nieuwe single uit. Die komt morgen overal beschikbaar. En natuurlijk spreken we daar Django even over. Dat allemaal morgen vanaf 4 uur in de vrijdageditie van de Radio Noordzee Zomermiddagshow. Voor nu, geniet van een mooie donderdagavond en blijf lekker bij Noordzee voor non-stop 200.

0: Radio Noordzee.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
6: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
5: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
10: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
11: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
9: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
12: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
15: Lekkere van Albert Heijn.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
16: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: anders doet.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Voor de natuurbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp is een NL-alert verstuurd. Daarin staat dat je beter weg kunt gaan uit het gebied en uit de rook moet blijven. Sommige wegen op Goeree-Overflakkee zijn dicht. Blussen is lastig door een tekort aan bluswater. De brandweer heeft waterwagens gestuurd en er komt een blushelikopter. De douane heeft deze week miljoenen illegale sigaretten gevonden. Ze lagen in 3 bestelbussen bij een bedrijfspand in Ridderkerk. De sigaretten waren opgehaald in het buitenland en het was de bedoeling ze hier te verkopen. Er zijn 2 verdachten opgepakt en er is ook een som geld in beslag genomen. Journey Kaagman van Earth and Fire is op 79-jarige leeftijd overleden. We kennen haar van de hits Weekend en Memories en haar iconische blauwe pak. Kaagman was ook jurylid van de talentenshow Idols. En rapper Tony Scott is ook overleden. Hij maakte Get Into It, The Chief en From the Soul. Hij was 54. Geen grote verrassingen vandaag in de Tour de France voor vrouwen. Zo deden de klassementsrijders het rustig aan. Want morgen is de beklimming van de Mont Ventoux. De 6e etappe werd gewonnen door Kimberly de Koer. En de Nederlandse Puk Pietersen werd 3e. En de gele trui kwam niet in gevaar. In het noorden wat buien. In het midden en zuiden blijft het droog en ook nog lang zonnig. Morgen 20 graden aan zee, 24 in het zuidoosten met steeds meer zon. Tot zover het ANP nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. 200%.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

0: Omdat we series willen blijven bingen.
1: Omdat ik samen verder wil.
2: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
1: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: populairste Nederlandstalige hits van het moment. Gooi je ieder weekend in de Noordzee Top 30.
1: Ik zeg ciao, doei, adio.
0: Lucht van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondag.

0: Zoals AH-ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag. Lekkere van
1: Albert Heijn. De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 € met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1.500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knor kuppensoep en goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
4: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
7: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
10: Oh, weer een muis.
9: En samen spelen.
10: Kom maar. Ja.
9: Au. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
11: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
15: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De duinbrand in het Zuid-Hollandse Oud-Dorp breidt zich niet verder uit. Dat komt door stoplijnen van de brandweer. Dat zijn stroken grond die met speciale sproeiers nat worden gehouden. Blussen blijft lastig, want de brandweer kan er moeilijk bij. Daarom wordt nu ook een helikopter ingezet. Dijken in Noord-Holland worden binnenkort gecontroleerd op onder meer scheuren en verzakkingen, meldt NH. Het is een voorzorgsmaatregel omdat het al lang zo droog is. In totaal wordt 450 kilometer dijk gecheckt, onder meer met drones. Een rumoerige rechtszaak over een man uit Stadskanaal die veroordeeld werd voor jarenlang seksueel misbruik van 3 jonge buurmeisjes. Hij was hun oppas. Hij kreeg een gevangenisstraf van 3 jaar, veel minder dan de eis van 8 jaar. Familieleden van de meisjes waren teleurgesteld en liepen boos weg uit de zaal. De Nederlandse rapper Tony Scott is overleden. En hij was al een tijd ziek. Hij was 54. Hij werd bekend met liedjes als Get Into It, Gangster Boogie en From the Soul. Hij gaf 10 jaar geleden een afscheidsconcert in de Amsterdamse poptempel Paradiso. Candy Dulfer, Lois Lane en DJ Ben Liebrand deden ook mee. In het noorden buien, verder droog. En vannacht is het 10 tot 16 graden. Morgen worden 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten met steeds meer zon. Tot zover het ANP-nieuws.
14: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Vlaanderen. Henk Westbroek, Hans de Boy en Erik Meesie. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeurpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. 3 sterren slot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee.
1: Wat wil je als je niet wil praten?
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Hollands.

0: van Noordzee.
1: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Müller-milk, the moo you can't resist. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
9: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
10: Maar hey, met de nieuwe...

0: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden

0: Noordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het hoge woord is eruit. De drone die gisteren werd gevonden op het vliegveld van Leipzig in Duitsland was van Rusland, zegt een Duits parlementslid. De drone lag in de buurt van een vrachtvliegtuig uit Oekraïne dat militaire spullen vervoerde. De drone was bewapend met het zwaar explosieve Semtex, maar de bom ging niet af. Het duurde even, maar inmiddels is een blushelikopter van Defensie aangekomen bij de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp. En die haalt water uit het Haringvliet en dropt dat dan op de kern van de brand. Daarna wordt met warmtecamera's gekeken waar de brandweer nog moet blussen. Het vuur breidt zich niet meer uit. Spanje houdt rekening met een nieuwe bestorming van Ceuta. Dat is een klein stukje Spanje in Marokko. Op social media gaan berichten rond over 15 augustus. Dat is volgende week zaterdag. Ceuta werd vorige week overlopen door 70.000 migranten. Ze dachten dat ze daar meteen door konden naar Europa. Verdrietige reacties op het overlijden van Journey Kaagman van Earth and Fire. En ze was natuurlijk ook jurylid van Idols. We zijn een vakvrouw verloren met liefde voor muziek, zegt RTL. De eerste winnaar van Idols was Jamai. Kaagman zag het echt in hem zitten. En daar is Jamai haar eeuwig dankbaar voor. In het noorden buien. Vannacht is het 10 tot 16 graden. Morgen trekt de bewolking weg. Er worden 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. Tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernietigen, wil er niemand me vertellen.

0: Hotel Noordzee.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: De laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja, goed.
6: Dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
15: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
16: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
17: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
16: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
17: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we van weer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 5.

0: retour.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, voor maar 1,29.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
5: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
6: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
5: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
13: Dit is de muziek.

0: van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De mensen achter de drone met explosieven op het vliegveld van Leipzig wilden een aanslag plegen, dat zegt een Duitse aanklager. Het vliegveld wordt ook gebruikt door vrachtvliegtuigen die militaire spullen naar Oekraïne brengen. Een Duits parlementslid denkt dan ook dat de drone van Rusland was. Een cameraploeg van Pound heeft aangifte gedaan van mishandeling toen ze een item wilde draaien over een hondenpension in Drenthe. Daar zijn veel klachten over. De journalisten zeggen dat ze hardhandig werden aangevallen en dat hun camera werd afgepakt. Die zou tegen de grond zijn gesmeten. De duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp is nog altijd niet onder controle. Maar de brandweer heeft wel kunnen voorkomen dat hij uitbreidt. Ook is er hulp van een blushelikopter van Defensie. Die kan 8000 liter water per keer dumpen. Vanwege de rook werd een NL-alert verstuurd, waarin mensen opgeroepen werden weg te blijven. Dolly Parton wordt volgende maand in het zonnetje gezet. Ze krijgt een oeuvreprijs, de Lifetime Achievement Award. De jury zegt dat ze enorm veel heeft betekend voor al haar fans in binnen- en buitenland. Dolly zal niet bij de prijsuitreiking in Nashville aanwezig zijn, want ze sukkelt al een tijdje met haar gezondheid. Er trekken buien over het noorden, terwijl het midden en zuiden droog blijven. Morgen trekt de bewolking weg en worden 20 graden aan zee, 24 in het zuidoosten. Tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
7: Alle dames, vliegersvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+.

0: meer dan 20 verfzaken.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.

0: Noordzee.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: of doneer.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
2: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
11: Hey, ben je er weer?
12: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
11: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
12: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
11: Ja, lekker.
13: Je voelt je

0: 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de grote duinbrand in Oudorp is inmiddels 2000 vierkante meter natuur in de as gelegd, zegt de veiligheidsregio. De brand brak vanmiddag uit en is inmiddels gestopt met groeien. Toch is de brand nog niet onder controle. Bij het blussen raakte een brandweerman zwaar gewond. Steeds vaker worden vrouwen stiekem gefilmd door brillen met een verborgen camera erin. Soms komen die filmpjes ook online. De Amsterdamse afdeling van Denk wil dat burgemeester Halsema daar wat aan doet, meldt de Telegraaf. In Duitsland gaan ook al stemmen op om dergelijke brillen te verbieden. President Trump heeft een nieuwe wet ondertekend die wat hij noemt geboortetoerisme tegen moet gaan. Dat gaat over mensen die speciaal naar Amerika reizen om daar te bevallen. Volgens de grondwet krijgt iedereen die op Amerikaans grondgebied geboren wordt een Amerikaans paspoort. Het Hooggerechtshof hield een eerdere wet hierover nog tegen. En Ajax en FC Twente zijn goed begonnen aan de derde voorronde van de Conference League. Ajax speelde thuis tegen het eerste Shelbourne en won met 3-1. De nieuwe keeper Mark ter Stegen zat op de bank. Twente is eigenlijk al zeker van een plek in de play-offs. Het droogde FC Dutch uit Slowakije af met 6-0. Er trekken buien over het noorden, terwijl het midden en zuiden droog blijven. Morgen trekt de bewolking weg en wordt het 20 graden aan zee tot 24 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: anderen Henk Westbroek, Hans de Boy en Erik Meijsie. Alle info op radionoordzee.nl. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
12: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
13: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
14: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
15: Huh?
14: Maak er een potje.

0: gewoon te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De grote duinbrand in Oudorp is onder controle. Er blijft vannacht nog wel brandweer paraat in het gebied om te zorgen dat het vuur niet opnieuw oplaait. 'S Ochtends wordt het gebied verder gestript om eventueel vuur dat onder de grond zit te doven. Bij de brand is zo'n 2000 vierkante meter natuur verwoest. In Eindhoven zijn meer dan 100 flessen lachgas gevonden in een bestelbus, meldt Omroep Brabant. De politie was door iemand getipt en nam een kijkje. Alle lachgas is in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. De politie ziet vaker dat busjes worden gebruikt om lachgas op te slaan. Aanstaande woensdag is er een grote zonsverduistering in Nederland. De grootste in meer dan 25 jaar. En dat zorgt ervoor dat de prijzen van eclipsbrillen, waardoor je veilig naar de zon kunt kijken, de pan uitreizen, meldt Hart van Nederland. Een bril van een paar euro kost nu soms wel 25 euro. En goed nieuws voor game-liefhebbers. Rockstar Games heeft een nieuwe trailer voor de langverwachte game GTA 6 aangekondigd. Over 3 weken zal die in première gaan op Netflix. Een paar uur later verschijnt die ook op YouTube. De game zelf is vanaf november te koop. Experts verwachten dat het de best verkochte game ooit wordt. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur

0: van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een brand in een flatgebouw in de Rotterdamse wijk Kralingen is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond hem achter zijn voordeur en was niet meer te redden. De brand brak uit op de 7e verdieping. Volgens de lokale nieuwssite hoorden meerdere flatbewoners voor de brand een explosie. Marokko is bereid om samen te werken met Spanje en de rest van Europa om de ruim 1100 minderjarigen terug te halen die vastzitten in Ceuta. Kinderen kunnen normaal gesproken niet zomaar worden teruggestuurd naar een land van herkomst, maar daar wordt nu een uitzondering op gemaakt. Bij een aanval van de Houthi-rebellen op Saoedi-Arabië zijn zeker 11 burgers gewond geraakt. Onder hen is een kind van 4. De Saoedi's waarschuwden al dat de Houthi's een aanval aan het plannen waren. Eerder op de dag vielen er in Jemen ook al 58 doden bij Houthi-aanvallen op militaire kampen van het regeringsleger van dat land. En de wereldwijde reacties op het aanblijven van FIFA-baas Gianni Infantino zijn gemengd. Zo blijft de Afrikaanse voetbalbond unaniem achter Infantino staan. De Engelse bond doet dat juist niet. En de Zuid-Amerikaanse bond is vooral blij dat zijn commerciële plannen zijn ingetrokken. Over wel of geen steun aan Infantino zeggen ze niets. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.